0: eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: dan 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van 1 van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
2: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
1: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
3: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
1: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beenskastrek kan doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.

0: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat in staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad.

0: De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: dan 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een kwart miljoen euro schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze

Ja, dat is een mooie, maar ook een beetje trieste start van dit programma Link met Ramses Shaffy. Als hij zingt over het tijdstip 5 uur, dan is het 5 uur in de ochtend. Hij is eenzaam na een feest en de vriendin die hij meende te hebben gedurende het gehele feest is verdwenen en hij zwerft over straat. Er is maar één die dat zo mooi en uitzonderlijk goed kan zingen, dat is Ramses Shaffy. En dat was in 1966 en hij werd, dat moet ik er ook even bij zeggen, begeleid door een fantastisch orkest van Frans Meitz. En nog een beetje. Het is zo geweest dat dit nummer, 5 uur, de achterkant was van de single Sammy, dat een grote hit werd in 1966. Ja, toen werden er nog schijfjes uitgebracht die voor 3,95 gulden werden verkocht. En dan had je op je platenspeler 2 nummers. In dit geval Sammy en het melancholieke 5 uur. De link van vandaag is het getal 5. Dat is mede, of vooral eigenlijk, door mijn collega Pieter Nijhoff bepaald. Hij draaide in zijn vorige uitzending van Link het nummer 5 Miles Out van Mike Oldfield. En toen dacht ik, het getal 5, dat is toch mooi om daar allemaal nummers bij te zoeken. De volgende is er ook zo een, dat is

van de Proclaimers. En dat is een Schots duo uit 1988. En zij hebben met dit nummer, let op, 5 keer zoveel verdiend als met het overige repertoire van deze Proclaimers. En het nummer dat je nu gaat horen van de Proclaimers heet I'm Going to 500 Miles.

Ja, zo'n mooie ritme, die 500 miles. Op zo'n ritme kun je natuurlijk zo'n afstand best wel halen, denk ik. De Proclaimers uit Schotland doen dat natuurlijk wel. Die 500 miles, die komen later in het programma nog wel een paar keer terug. Let op mijn woorden. Je luistert naar het programma Link. Aan mijn linkerhand staat ook technicus Adrie Speckley. Wij hier met z'n tweeën in de studio zorgen voor de mooie muziek gelinkt aan het getal 5. Het getal 5 hoor je terug in The Fifth Dimension. Een groep waar ik altijd een beetje nerveus van werd van de meeste nummers. Dus ik heb een voor mij wat rustig nummer uitgezocht van The Fifth Dimension. Dat is Up, Up and Away.

0: Ja, dat is mooi. Kijk die ballon in de lucht, die beautiful balloon, bezongen door de Fifth Dimension. Mooie close harmony samenzang van mannen en vrouwen in die groep, de Fifth Dimension. Ik ga over naar shake hands. Je schudt elkaar de hand als je de vrede wilt tekenen of als je elkaar begroet. En shake hands doe je soms ook met een autoriteit. En dat doe je soms ook met een Santa Claus of met een kerstman. En Louis Prima die zong daarover. Shake hands with Santa Claus. En dat deed hij al in 1951.
1: Shake

Ja, je hoort allerlei soorten muziek in dit programma Link. En dit was typisch muziek uit de jaren 50. En je hoorde de stem, de karakteristieke stem, mag ik wel zeggen, van Louis Prima. En hij schudde de hand met Santa Claus. Geef me de 5, zei hij tegen Santa Claus. Je luistert dus naar Link. Het thema is het getal 5. En ik ga dan over naar een groep. Die noemt zich de Dave Clark 5. Natuurlijk een Engelse groep. In de tijd van de 60 jaren in Engeland waren zij een van de vooraanstaande groeperingen die zich op het vinyl heel goed heeft gemanifesteerd. En ook heel veel succes heeft gehad in de Verenigde Staten. Ze hadden met Because een grote hit al daar. En Because was hier niet zo'n hit. Het was de achterkant, de B-kant van Can't You See That She's Mine. Dat was hier een redelijke hit. Maar de A-kant was in de Verenigde Staten juist Because. Dat later ook nog is gecoverd door de Supremes. Maar die versie is veel minder dan van deze Dave Clark 5.

Because I Love You, de Dave Clark 5. En ik heb wat recensies gelezen ten aanzien van deze plaat. In de Verenigde Staten werd dit nummer gerecenseerd als: dit is schitterend, dit is bijna Beatle-waardig. En de recensent bedoelde daar ook mee dat de close harmony zang tussen deze heren van de Dave Clark 5 heel veel weggeeft van wat de Beatles op hun vroegere en bij hun vroegere werk ook deden. Nou, dat kun je opvatten voor de Dave Clark 5 als een compliment, denk ik. Het getal 5 is de link in deze uitzending. En Tom Waits, die heeft in 1973 op, geloof ik, zijn eerste album een schitterend nummer geschreven en ook gezongen over zijn ervaringen in een oude Buick 55, de Roadmaster. En hij zingt over het feit dat hij een vrijpartij heeft gehad met zijn vriendin in die auto. Hij stapt de auto uit en de vriendin is ook weg. En hij is diep treurig. Eigenlijk te vergelijken met Ramses Shaffi om 5 uur in de nacht in Amsterdam verlaten. Tom Waits.

Ja, je kunt heel veel plezier beleven. Ook liefdesplezier in die Buick Roadmaster 1955. Want daar zong Tom Waits over. Maar daarna, als de liefde van zijn leven, tenminste dat dacht hij in die nacht, verdwenen is, dan komt er zo'n klaagzang zoals we dat net hebben gehoord. Ah, trouwens, er valt er ook nog iets over te vermelden. Dit nummer is ook op een album opgenomen door de Eagles. Maar Tom Waits vond dat verschrikkelijk slechte uitvoering. Toen hebben ze ook natuurlijk een controverse met elkaar gekregen. Maar tijdens een later optreden van de Eagles vertelde een van de Eagles aan de zaal dat Tom Waits uiteindelijk wel heel erg blij moet zijn geweest. Want de royalties die Tom Waits heeft gekregen omdat zij dit nummer hebben gecoverd, die logen er niet om. En Tom Waits heeft daarna ook gezegd, oké. Ik vind die uitvoering best wel aardig. Dat is het verhaal van de Eagles en van Tom Waits. Ik ga nu over naar een ander nummer. 925. Het getal 5 komt terug. En 925 is een nummer van Dolly Parton. Dat kennen wij natuurlijk heel goed. En zij zingt over de ongelijkheid, seksisme, racisme op de werkvloer in de Verenigde Staten. Ja, eigenlijk overal op de wereld. Vooral de ongelijkheid tussen man en vrouw. En hoe ze ook ongelijk worden betaald. 9 to 5. Het is ook natuurlijk gerelateerd aan een film. 9 to 5. Luister naar Dolly Parton.

0: De kofferbak.
1: Ja, en in deze rubriek hoor je hetzelfde nummer in twee verschillende uitvoeringen. En het getal 5 staat in deze uitzending centraal. En ik had al eerder gezegd, we gaan het nog eens hebben over die 500 mijlen. 500 miles. Ik ga een nummer draaien van Bobby Bear. 500 miles away from home. En Rosalie Cash, de dochter van, die heeft dit nummer ook opgenomen in 2009. En zij zorgt voor een totaal andere uitvoering dan de uitvoering van Bobby Bear. Die is wat sneller. En Rosalie Cash die zingt dit nummer in een wat langzamer tempo. Bobby Bear zingt het in 1963, maar oorspronkelijk is het een nummer geschreven door Hedy West en door haarzelf ook op het vinyl gebracht in 1961. En als je goed luistert naar de tekst, dan is het een weerspiegeling van eenzaamheid van een reiziger die ver van huis is, geen geld meer heeft en zich eigenlijk schaamt en daarom ook niet terug wil naar huis en op zichzelf teruggeworpen is. 500 mile away from home. Het werd ook een redelijke hit van Peter, Paul en Mary. Het is ook opgenomen door The Highwayman en The Journeyman. En ook zelfs door Joan Baez. We gaan luisteren naar Bobby Bear en vervolgens de coverversie van Rosalie Cash.

De melodie is hetzelfde, maar alleen wat langzamer bij Rosalie Cash, de dochter van Johnny Cash, zoals ik al zei. En je hoorde de eerste uitvoering van Bobby Bear, 500 mijl weg van huis. In de rubriek De Kofferbak. Je luistert naar het programma Link. Het getal 5 staat centraal. En net als Ramses Shaffi is het Jacques Dutron die om 5 uur niet in Amsterdam, maar in Parijs ontwaakt. En ook hij loopt door de straten en bemerkt dat Parijs wakker wordt, terwijl hij net een nacht achter de rug heeft. Jacques Dutron, il est 5 heures.

Van Jacques Dutronc. Hij zingt dat Parijs ontwaakt, maar hij is nog niet wakker, deze Jacques Dutronc. Ondertussen heeft hij wel beschreven wat hij allemaal ziet in Parijs. Striptease tenten tot en met de Arc de Triomphe. Dat is Parijs. Van Parijs, Frankrijk, ga ik over naar een broek. De 501. En die wordt bezongen door twee mensen uit Nederland. En dat zijn Bilal Wahib en Ronnie Flex. Ja, een broek kan je tot fantasie brengen. Ik zeg er verder niks over, maar luister maar naar deze twee mensen. In het kader van het thema 5 luister je naar 501. Ik zag

Ja, de 501 wandelt verder door, nagestaard door Bilal en Ronnie Flex. Bilal Wahib. Een nummer uit 2021. Van 2021 zak ik weer wat op de tijdsladder naar het jaar 2006. En dan heb ik twee country artiesten, dat zijn Alan Jackson en Jimmy Buffett. En zij gaan zingen over It's 5 O'Clock Somewhere. Dat is een mooie tekst, want vooral Alan Jackson, die de voornaamste zangpartij voor zijn rekening neemt, die zingt over het feit dat hij landarbeider is en in de hete zon midden in juli werkt. En hij verlangt naar tijdstip 5 uur, want dan kan hij stoppen met werken. Maar het is toch maar 11 uur en later in de opname wordt het 11:30, 12 uur. Maar hij zingt uit wanhoop, ergens is het toch 5 uur, dus hij wil stoppen. Luister naar It's 5 O'Clock Somewhere.

0: doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere.
1: It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it.
0: Yeah, I heard it, yeah.
1: You've been there, haven't you?
0: Yes, sir.
1: I've seen your boat there.
0: I've been to Margaritaville a few times.
1: All right, well, that's good.
0: Stumble all the way back.
1: Okay, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons.
0: Between the buoys, I got it.
1: All right, well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere.
0: I'm ready. Crank it up.
1: Let's get out of here.
0: I'm gone.
2: Ja, ik vind het wel een mooie live-opname hoor, van deze twee, Alan Jackson en Jimmy Buffett. Het klinkt vrolijk, maar de inhoud is helemaal niet zo vrolijk. Het gaat eigenlijk over de uitbuiting van landarbeiders. En wellicht ook wijzen ze naar de slavenarbeid van toendertijd. Alan Jackson en Jimmy Buffett, It's 5 o'clock somewhere. Ik ga over naar Lou Bega en hij gaat zingen over de Mambo No. 5. En dat is oorspronkelijk een nummer uit 1949. Het is gecomponeerd en ook gezongen door Pérez Prado, een Cubaan. Dat is een wat langzamere uitvoering, klinkt ook wat ouderwetser. Dus ik heb nu gekozen voor de uitvoering van Lou Bega uit 1999. En dat was me een gigantische hit. Laat me horen, Adrie.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Ja, daar gaat hij. Hij gaat zijn eigen weg op Mambo nummer 5. Met heel veel vriendinnen die hij bezongen heeft. Deze Lou Bega. Je luistert naar het programma Link. Centraal staat het getal 5. En als je het over 5 hebt, dan kun je het, zeker als je in een radiostudio bent, ook denken aan Radio 5. Nou, Radio 5, een grote concurrent natuurlijk van Eén Vallei. Maar wij zijn heel erg eerlijk. Zij hebben een fantastische Evergreen Top 1000. En in die Evergreen Top 1000 staat op nummer 5, een nummer van de Eagles. Op nummer 55 staat Elvis Presley met Suspicious Minds. En op nummer 555, nummer 555, staat ABBA in de Evergreen Top 1000 van Radio 5. Op 555 ABBA met One of Us. En dat duurt 3 minuten en 55 seconden.

Ja, ze sterven langzaam weg, maar het waren wel soepele klanken van ABBA, One of Us. En we sluiten af met een nummer dat heet Take 5. En dat is geschreven door de saxofonist Paul Desmond. En dat deed hij al in 1959. Je hoort er ook op dit nummer van de Dave Brubeck Quartet een solo van Paul Desmond, een stukje verderop. En je hoort ook een fantastische drum solo. En trouwens, pianist Dave Brubeck komt ook aan de orde. Ja, je hoort al Paul Desmond hier op de achtergrond. Dit was het programma Link. En ja, ik geef technicus Adrie eventjes de 5 om in termen van de Link-uitzending te blijven spreken. En ik dank Adrie voor de samenwerking in deze uitzending. En Adrie was beslist niet het vijfde wiel aan de wagen. Nee, je was alle 4 wielen tezamen om dit voertuig Link verder te krijgen. Mijn naam is Dirk Meijer en tot een volgende keer in het programma Link.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft

0: wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Welkom bij Mijn Dozijn op zaterdag 10 oktober 2026. Met vandaag de gast Robin Palma. Die was, voor de regelmatige luisteraar, die was in januari ook al hier te gast, maar toen in een hele andere context. Want toen hadden we dit programma even laten vervallen een aantal weken om aandacht te besteden aan allerlei partijen uit Veenendaal die toen meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En Robin Palma was een van de mensen die toen te gast was. Maar dat was eigenlijk een heel ander programma, helemaal in het kader van politiek. En nu hebben we hem op persoonlijke titel. We gaan het heel weinig over politiek hebben, maar meer over de persoon Robin Palma. En dat viel me toen al op, toen hij bij mij ook in de uitzending was, dat hij een aantal dingen had waarvan ik dacht, hey, daar gaan we in Mijn Dozijn nog eens even aandacht aan besteden. Maar we beginnen bij het begin. Hij was een van de laatste kinderen die geboren werd in het ziekenhuis in Wageningen. En daarna stopte dat ziekenhuis en kreeg je allerlei andere ziekenhuizen en samenwerkingen met andere ziekenhuizen. Hij is 26 jaar, hij woont in Veenendaal, is daar ook geboren en getogen en is, zoals ik net al aangaf, fractievoorzitter van D66 in Veenendaal in de gemeenteraad. Hij is afgestudeerd European Studies in Den Haag, maar hij verveelde zich, of ik weet niet precies wat de reden was, maar op dit moment heeft hij ook weer een studie opgepakt, sociaal planoloog. Een 2-jarige studie waar hij net aan begonnen is in Utrecht. Daarnaast is hij part-time dagvoorzitter en debatleider. En hij vertelde me de vorige keer, daar ben ik ook heel benieuwd naar, dat hij ook een aantal jaren online radio gemaakt heeft. Dus min of meer is hij een soort collega van ons geweest. Of misschien nog, ik weet het niet. Ik ga straks met hem praten, dan maken we verder kennis met Robin Palma en zijn eerste plaat in de lijst is Shepherd met Hometown.

0: Wat een heerlijke vrolijke plaat aan het begin van mijn dozijn, Robin.
1: Ja, je moet de ochtend goed beginnen, toch?
0: You are my hometown, ja.
1: Zeg dat tegen mij? Nee, grapje.
0: Ja, nee, vertel, waarom heb je deze plaat op nummer 12 gezet in jouw
1: lijst? Ik vind dus aan muziek mooi als muziek een verhaal vertelt. Daar hou ik echt van. Dus de nummers die ik uitgekozen heb, over het algemeen vertel ik allemaal een verhaal van een bepaald perspectief. Ja. En we eindigen zo meteen ook met een nummer wat Hometown heet. Dus ik vond het wel mooi om twee nummers met dezelfde titel te hebben, maar die eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. Dus dit was een heel vrolijk opbeurend verhaal. En ik ga vast een spoiler geven. Mocht je deze ochtend nou ook vrolijk willen afsluiten, laat dan het laatste nummer even schieten. Want dat is eigenlijk een heel erg sad verhaal die de hele andere kant van
0: Hometown. Ja, maar dat is het leven. Yin en yang. Precies. Hè? Alles hoort erbij. Dus op zich wel heel mooi.
1: Zeker, ja.
0: We kunnen wel helemaal vrolijk dansend allemaal nummers doen. Maar
1: het zit allebei een beetje in.
0: Het is goed om die andere kant ook te laten zien. Welkom, Zeker. Je bent nu op persoonlijke titel hier. Ja. Niet als fractievoorzitter D66.
1: Nee, toen jij zei, we gaan niet over politiek, wilde ik eigenlijk al weglopen.
0: Dat was moeilijk, hè? Dat begrijp ik wel. Dus ik zal je afremmen als je toch weer propagandaverhaaltjes hier gaat houden.
1: Dat vinden mijn collega's in de Veenendaal ook fijn als je dat doet.
0: Nee, maar het gaat vooral om jou, wie jij bent. Je bent 26 jaar. Ja. Ik gaf net al aan in de introductie. Op dit moment doe je een studie sociaal planoloog. Ja. Maar eigenlijk, dat vertelde je in januari aan mij, had je een studie gedaan, European Studies.
1: Correct, ja.
0: Dan denk ik, hè, en nu deze opleiding, hoe kan dat nou weer?
1: Het is heel anders. Nou, European Studies is heel erg een hele theoretische studie inderdaad. Ja. Ja. Door ook juist door het raadswerk wat ik gedaan heb, kwam ik er eigenlijk achter dat ik ook dat planologen en hoe je een stad inricht en hoe je dat nou ook echt voor mensen doet. Hè? De sociaal planoloog met de sociale heel duidelijk daar ook in aanwezig.
0: Vanuit de politiek heb je daar nu ook mee te maken. In Veenendaal met planologen,
1: ja, zeker. Met ruimtelijke plannen en hoe je dat doet en omgevingsvisies en hoe je nou zo'n stad inricht. En op die manier ben ik nou eigenlijk in aanraking gekomen met, dat vind ik ook heel interessant. Ja. En vandaar dat ik me besloten heb om ook nog eens te laten omscholen. Ja. Want als ik nog een keer een opleiding wilde volgen, was dit wel het moment.
0: Dus je volgende baan wordt een planoloog ooit nog eens?
1: Ja, of radio, DJ, een grapje, maar dat lijkt me heel leuk.
0: Daar kun je niet van leven, hoor, trouwens.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hey, we moeten door, zie ik even op de klok, want anders komen we niet aan alle platen toe. Ja. Macklemore stond vorige keer ook op je lijst, maar nu heb je een ander nummer gekozen. En nu een samenwerking met Kesha.
1: Ja, inderdaad. Ja, Good Old Days, dat er gaat over een beetje ook in het moment leven, niet zoveel spijt hebben. En de vraag die hij ook stelt, de Good Old Days, maar toen When We Were Young, maar zijn we eigenlijk niet nog steeds jong?
0: Ja, beantwoord die vraag eens.
1: Volgens mij zijn we in ieder geval jong van geest.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je uit Italië met zijn nummer New Shoes uit 2007.
2: Ja.
1: Hij trok een nieuwe schoenen aan. Welke nieuwe schoenen trek jij aan?
2: Nou, ik heb nu helaas geen nieuwe schoenen aan.
1: Nee,
2: maar,
1: dat zag ik. Ik zag wat vlekjes.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nee, welke nieuwe schoenen trek ik aan? Ik ben bijvoorbeeld nieuwe studie begonnen. Dat is een soort een nieuwe schoen die je aantrekt.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar het nummer van New Shoes gaat eigenlijk ook veel meer over hoe kleine veranderingen in je leven soms ook je perspectief op het leven heel erg kunnen aanpassen. Dus in dit geval hoe een paar nieuwe schoenen soms ook gewoon jezelf vrolijker kunnen maken en dingen in een ander perspectief kunnen zetten.
1: Ja, wat heb je dan nog meer in gedachten? Als klein iets wat toch wel behoorlijk invloed heeft gehad op jouw leven?
2: Oh, een goede vraag.
1: Ja, je legt de bal voor het doel. Ik schiet hem erin, hè?
2: Ja, nee. Daar heb ik niet zo goed antwoord op, merk ik. Nee, weet ik niet. Als een nieuwe sport beginnen bijvoorbeeld. Ik ben begin dit jaar met hardlopen begonnen.
1: Oké.
2: En dat is wel iets van, maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon fysiek. Dat fysiek, je fitter gaat voelen en zo.
1: Conditie, aan je
2: zeker,
1: conditie werken.
2: Ja, maar dat is zo'n kleine, een paar uurtje per week iets anders gaan doen. En je voelt je gewoon fysiek.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen als je in de politiek zit en je doet studie. Je gaf straks aan dat je 30 uur ongeveer kwijt bent per week aan de politiek. 30 uur aan die studie.
2: Ja.
1: Ja, dan denk ik, wat blijft er nog voor tijd over? Inderdaad, om nog aan je conditie te werken en een beetje in beweging.
2: Ja, dat komt wel eens in het gedrang, denk ik. Des te belangrijk om dat dan wel te doen natuurlijk. Als
1: en dat doe je dan met hardlopen op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Hey, je komt uit Veenendaal.
2: Klopt.
1: Daar ben je geboren en getogen.
2: Ja, en dat is geboren in Wageningen inderdaad, maar geboren
1: ja, oké, in het ziekenhuis. Maar daar heb je nauwelijks herinneringen aan natuurlijk.
2: Nee, en ik weet ook niet wat betekent dat ze meteen naar mij sloten. Maar dat kan goed of slecht zijn, maar laat ik het midden. Ja,
1: daar gaat het even niet op. Maar hoe was het? Hoe is dat om je hele leven in Veenendaal te wonen? Ja, je weet niet hoe het anders zou zijn.
2: Nee, ik weet niet hoe het anders is. Maar ik zie natuurlijk ook wel andere steden. Hè? Ja. Vooral als je jong bent. Dus toen ik 18, 19, 20 was. Maar ja, toen kwam al snel corona. Maar dan is een stad als Utrecht of Den Haag waar ik studeerde. Was natuurlijk, dat lonkte wel een beetje.
1: Ja.
2: Maar Veenendaal is gewoon een heel fijne plek.
1: En dus ook heel erg veranderd, denk ik, in die jaren.
2: Nou,
1: ten opzichte van je jeugd ook.
2: Ja, ja.
1: Maar veel meer import.
2: Zeker, ja. Ja, dus je ziet Veenendaal als echt zo'n groeistad die ook heel erg veel van andere gemeenten overneemt qua inwoners inderdaad. Dus je ziet hele wisselende mensen. Ik weet nog wel, mijn ouders zijn daar in 1996 hebben ze daar een eerste koophuis gekocht.
1: Oh ja.
2: En die vertelden wel, of het waar is, dat moet je aan hun vragen. Maar die vertelden toen nog wel inderdaad dat ze dan op zondag gingen rijden. En dat je echt stoete mensen naar de kerk had die ook gewoon midden op de weg liepen. Omdat ja, je mocht op zondag toch niet rijden. Dus ze liepen gewoon midden op de weg.
1: Oh, dan vonden ze dat anderen er ook niet mochten
2: rijden.
1: Nou
2: ja, zoiets inderdaad. Ja, nou goed, ik ga hun niet invullen. Maar
1: is dat nu nog?
2: Nee, dat is niet meer zo.
1: Dat is toch wel zie, dat is wel veranderd.
2: Zeker, ja. Maar ik woon wel op de kerkenwijk tussen allerlei kerken in. Je ziet op zondag in gewoon 3 keer per dag inderdaad hele stoete.
1: Het gebeier hoor je ook van de klokken en dat soort dingen.
2: Ja, zeker. Ja. En dat is ook heel mooi, hè, dat er voor al die mensen ook een plek in de maatschappij is.
1: Absoluut, dat geldt voor iedereen. Als we elkaar maar, ik zeg altijd, als we elkaar maar met rust laten en niet ideeën opdringen die jij hebt.
2: Zo'n mooie slogan van een partij, ik zal het noemen, maar laat iedereen vrij, maar niemand vallen, zoiets is het een beetje. Ja.
1: Persoonlijke vrijheid.
2: Persoonlijke vrijheid, inderdaad.
1: Ja, dat klopt. We gaan verder met muziek, Michael Jackson.
2: Yes.
1: Een nummer wat ik helemaal niet kende. Ja, ik kende het wel in de originele versie van A Horse With No Name.
2: Ja, klopt. Ja. Hij is een beetje plagiaat gepleegd misschien, maar we gaan het hebben over A Place With No Name, inderdaad. En dat gaat over een nummer heel erg. A Place With No Name is eigenlijk in dit nummer zoeken naar een plek waar je je thuis voelt, innerlijk vooral. Tussen alle chaos van de je werk, je studie, je leven. Toch een plek zoeken waar je je thuis veilig kan voelen. Een beetje een utopie zoeken eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat is dan A Place With No Name. En het is ook wel grappig om te vertellen. Het is van het album Escape. Dus het laatste album eigenlijk in 2014 uitgekomen is. 5 jaar na de dood van Michael Jackson.
1: Ja.
2: Maar er zijn 2 posthume albums uitgekomen. Michael ken je misschien wel.
1: Ja.
2: Als veel mensen niet weten, is dat nummer of dat eerste album van Michael, dat is zo snel in elkaar gezet.
1: Ja, ja.
2: Dat daar ook gewoon een heel aantal nummers op zitten.
1: Dat wist ik niet.
2: Nee ja, die achteraf gezien blijkbaar helemaal niet van Michael Jackson zijn. Dat ze dat zeer erg gaan twijfelen. Dus, en met Escape hebben ze daar iets betere research naar gedaan. Dus dit nummer is wel echt van Michael Jackson.
1: Het is uit de kluizen gekomen waar nog allerlei nummers in lagen. We gaan er nu naar luisteren. Daarna gaan we naar Whitney Houston luisteren. En dan ga je straks iets meer over vertellen.
2: Yes.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ah, we konden niet stil blijven zitten bij deze plaat, Robin. Hè? I nee, Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
1: Precies.
0: En die brengt jou naar de universiteit van de week. Gisteren, denk ik, hè?
1: Is dat... Gisteren, we hadden hiervoor inderdaad even gesprek. En het was gisteren natuurlijk Paarse Vrijdag.
0: Ja.
1: En ik loop zo de universiteit binnen en ik kijk naar mijn kleding en ik denk... Verhek, ik heb geen paars aan. Dus ik denk, daar ga ik toch een nummer nu uitkiezen die wel iets met Paarse Vrijdag te maken heeft. Want Whitney Houston is natuurlijk met I Wanna Dance With Somebody. Ja. Is natuurlijk een heel mooi nummer wat gaat over liefde vinden. En je op je gemak voelen bij iemand. En het verlangen naar iemand. Maar het is de afgelopen jaren ook een beetje ontpopt tot een protestnummer voor de LGBTI-gemeenschap. Mm-hmm. Zeker richting de Pride bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hele mooie clips zie je ook online staan dat eigenlijk dit nummer, een nummer van boodschap en verbintenis, gezongen wordt. Terwijl aan de kanten mensen aan het protesteren zijn tegen de Pride.
0: Ja.
1: Heel mooi contrast gaf dat. En daarom heb ik dit nummer ook wel gekozen.
0: En voor jou is de Pride persoonlijk belangrijk? Daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar dat vraag ik nu.
1: Ik val zelf op mannen inderdaad. Ja. Dus voor mij is het wel belangrijk. Ik vind af en toe hoe we de Pride weergeven als protestbeweging, dat je dan wel kan afvragen, schieten we soms niet de boodschap voorbij als je echt... we moeten ons denk ik soms op bewust zijn dat hele conservatieve gemeenschappen alleen maar de Pride zien. Mm-hmm. En daar soms ook juist een tegenreactie op krijgen. Dus we moeten denk ik altijd een discussie voeren met hoe kunnen we die Pride ook echt in zo'n daglicht zetten dat het ook...
0: Maar wat is dan de weerstand daarvan ten opzichte van zomercarnaval Rotterdam, zeg maar?
1: Nee, maar dat is heel duidelijk een feest.
0: Snap je?
1: En Pride is heel duidelijk een...
0: Is ook een feest?
1: Ook. Ja, maar ook een protestbeweging.
0: Ja.
1: Maar dus een voorbeeld is, wij hebben, en dat is mijn persoonlijke band ook met de Pride. In Veenendaal voor het eerst een Pride georganiseerd een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: En daarvoor afgaand voor het eerst een COC-café.
0: Ja.
1: En toen heb ik alle politieke partijen uitgenodigd. Toch een soort politiek, maar onder andere de SGP. En die zijn ook gekomen, de SGP. Dus die kwamen op echt zo'n queer
0: mooi
1: avond kwamen die.
0: Wow.
1: Maar ze kwamen wel van tevoren naar mij toe met Robin. We willen best komen. Maar we hebben geen zin om tussen de halfnaakte dansende mannen te staan.
0: Uh-huh.
1: Dat was hun enige beeld van de LGBTI-gemeenschap.
0: Het vooroordeel.
1: Dat altijd halfnaakte dansende mannen zijn.
0: Ja.
1: En daar heb ik ook doorgevraagd. En dat was omdat het enige beeld wat zij zagen waren halfnaakte dansende mannen op prideboten.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat dat moet kunnen. En dat is super mooi dat het kan. Maar we moeten ons
0: maar
1: wel
0: daar slaan ze wel op aan.
1: Ja, precies. Dus we moeten ons ook afvragen. Inderdaad. Schiet dat dan af en toe niet zijn doel voorbij. Ondanks dat ik vind dat daar plek voor moet zijn, hoor. Dus dat is mijn...
0: Je moet in gesprek blijven met iedereen.
1: Dat inderdaad.
0: Denk ik. En elkaar in je waarde laten.
1: 100%.
0: Ook.
1: Ja.
0: Raccoon, daar gaan we naartoe.
1: Zeker.
0: De eerste Nederlandse plaat in jouw lijst.
1: Ja, en de laatste kan ik ook wel verklappen. Maar ik luister niet zo gek veel Nederlandse muziek, ben ik bang.
0: Nee?
1: Nee.
0: Okay.
1: Maar dit vind ik een heel mooi nummer. En het gaat eigenlijk, voor wie het niet kent, is al later. Raccoon gaat eigenlijk over... Het album heet ook Spijt is iets voor later. Dus dat sluit misschien ook mooi aan. Het gaat eigenlijk over op iemand af durven stappen. Een biertje met iemand drinken. Mm-hmm. En gedurende het nummer groeien de zanger en degene waar die over zingt tot elkaar.
0: Ja.
1: Krijgen ze op een gegeven moment ruzie. En daar zit een hele mooie verhaallijn aan vast.

0: Je hoorde Troy Sivan met Youth. Op dit moment is een ander nummer van hem uit, Party.
1: Iets andere betekenis.
0: Die heb je niet gekozen. Jij koos My Youth is Yours van Troy Sivan.
1: Zeker.
0: Een icoon, hè? Van deze tijd, Troy Sivan.
1: Troy Sivan is wel een icoon van deze tijd, inderdaad. Ja, en dit is eigenlijk dus ook nog eens een nummer van zijn allereerste album. Wat nog steeds, toen was hij 18 of 19, geloof ik. En toch nog een vrij diepe betekenis, dat album. Het gaat eigenlijk over, het heet Blue Neighborhood. En het gaat dus eigenlijk over als queer jongeren opgroeien in een hele conservatieve gemeenschap.
0: Ja.
1: En daar is dit nummer is dan iets minder over dat conservatieve, maar dat is daar eigenlijk een voorbeeld van.
0: Ja, ja, ja. Ja, een mooie iemand die zich heel erg uitspreekt wat dat betreft. Zeker. En het leven leeft ook volgens mij.
1: Ja, dat ook inderdaad.
0: Wij gaan, een persoonlijke plaat volgens mij. De volgende plaat die heeft enigszins met je moeder te maken.
1: Klopt inderdaad,
0: gaf je me aan tijdens de koffie.
1: Ja, nou ja, vorige keer had ik een nummer over mijn vader meegenomen. Dat was van Sam Vender. Ja. En nu, ik weet niet of ze luistert, maar anders krijg ik zo een appje van haar. Een nummer over mijn moeder, weet ze ook. En het heet Angela. En het gaat eigenlijk over het verhaal van haar. En het is niet één op één aansluitend, maar wel zij is opgegroeid in een omgeving waar ze eigenlijk nooit thuis voelde, nooit gezien werd en dat soort zaken.
0: En dat was in het Westland?
1: Bij mijn moeder wel inderdaad. Ja. Dus die,
0: maar bedoel je dat ze daar zich niet thuis gevoeld heeft in het Westland?
1: Ik moet natuurlijk oppassen, ik niet al te veel details over mijn moeder vertel, maar nee, mijn moeder is opgegroeid en ook geadopteerd en opgegroeid en heeft zich nooit echt thuis, heeft een hele leuke, lieve vader gehad, een moeder die wat moeilijker was en deed zich daardoor bij die moeder nooit gebonden gevoeld.
0: Okay.
1: Dit is dus, gaat het erover op een gegeven moment, het nummer hebben ze het over strangers, dat is dat een beetje, hè. Je bent wel je moeder, maar je voelt toch geen verbintenis.
0: Nee.
1: En uiteindelijk landt Angela van het nummer, landt bij een man met wie zich wel thuis voelt en wie zich fijn voelt en wie zichzelf kan zijn.
0: Ja.
1: En dat heeft mijn moeder nu ook gelukkig gevonden. We hebben bij haar een nieuwe man. Dus het is een mooie metafoor voor eigenlijk hoe mijn moeder er opgegroeid is en uiteindelijk gezet.
0: Ondanks een moeilijke jeugd zou je kunnen
1: dat
0: zeggen dan.
1: Ja, zeker.
0: En toch vanuit de sterkte van haar persoonlijkheid waarschijnlijk.
1: 100%. Ja, dus ik ben ook heel trots op mijn moeder.
0: En
1: heel erg. Ik heb, dat zegt misschien iedereen over zijn moeder. Ik heb de liefste moeder op de wereld.
0: Ja.
1: Heel blij met haar.
0: Ja, ja, ja. Dus deze plaat draag je aan haar op.
1: 100%. Zoals ze luistert, ik hoop dat ze luistert. Deze is voor jou.
0: Anders kan ze terugluisteren, Robin.
1: Ja.
0: Wat gaan we daarna horen? Wat, de aansluitende plaat?
1: Ja, daarna gaan we dus Jess Glynn met Don't Be So Hard On Yourself luisteren. En dat is ten eerste weer even wat vrolijks na al dat wat zwaardere muziek. Dus even gewoon een lekker dansnummertje.
0: Ja.
1: En het gaat, zoals de titel ook al zegt, over je kan fouten maken. En dat is allemaal prima. Maar je moet ook even niet zo hard op jezelf zijn. Daar ben ik zelf heel slecht in. Ik ben vrij hard voor mezelf altijd.
0: Ja.
1: En gewoon een beetje genieten van het leven.
0: Ja, dus af en toe spreek je jezelf toe. Robin, niet zo serieus.
1: En dan zet ik dit nummer op. En dan,
0: gaan wij zo even de stoelen aan de kant zetten hier, Robin.
1: Heel goed, komt goed.
0: Maar eerst nog.
1: Het is jammer dat die camera's nog niet werken. Dus,
0: maar goed ook, denk ik.
1: Misschien wel, ja.
0: Is de Lumineers die de dankzegging aan jouw moeder, Angela.
1: Zeker, ja.

0: Heerlijk, eventjes de voetjes van de vloer was dat.
1: Zeker.
0: Met dit dansnummer. We zijn aangekomen bij jouw top 3, ja. Robin. Vandaag te gast hier in Mijn Dozijn, Robin Palma uit Veenendaal. Ik gaf in de introductie aan dat jij jaren online radio gemaakt hebt. Hoe
1: klopt,
0: zit dat?
1: Ja, wij waren conculega's.
0: Ik was me er niet van bewust, maar vertel eens, wat was dat?
1: Nee, ik was toen ik denk dat ik 14 was. Dus dat is, ik had iets meer haar voor de kijkers live. Ik heb iets minder haar tegenwoordig. En toen, vanaf dat ik 14, dat ik denk een jaartje of 17 was. En daarna in coronatijd nog een paar maanden, heb ik voor een online radio, dat heette Sim Radio. Was een paar honderd luisteraars, niet zo heel groot.
0: Nee.
1: Heb ik gewoon, vond radio maken leuk. En ik zocht een hobby en dat ging ik doen.
0: Dus en wie was je inspiratie? Had je een inspiratie?
1: Nou, ik vond toen, mijn droom was toen, je bent een jong met je droom. En de vorige keer hadden we een nummer dat heette Rockstar. En dat ging ook over DJ'en in je eigen kamer. Dus dat was daar een beetje aan gerefereerd ook.
0: Ja.
1: En mijn inspiratie, niet één persoon, maar meer, ik wilde altijd dan bij 3FM uiteindelijk
0: En had je daar dan een DJ ook in die tijd waar je een beetje tegenop keek of een voorbeeld aan nam?
1: Ik denk dat iedereen die een beetje in die generatie opgroeide, Giel Beelen heel erg mooi en vet vond. Elke ochtend stonden Mattie en Wietse toen nog op de radio aan als ik wakker werd. Dat was ook heel leuk.
0: Een andere zender
1: inderdaad. Ja. Ik luisterde eigenlijk inderdaad zelf nooit zoveel 3FM, altijd Q-music, maar ja.
0: Oké. En wat voor muziek draaide je dan op jouw online radiostation?
1: Nou, dat was iets minder zwaar dan dit toen ik 13 was, maar...
0: Tuurlijk. Ja, de hitjes die toen
1: De hitjes, ja, veel hitjes pop gewoon een beetje met de tijd mee.
0: En had je een nickname of was het onder je eigen naam?
1: Het was onder mijn eigen naam, ja.
0: En met jingles ook?
1: Op een gegeven moment met jingles. En ik had op een gegeven moment spelletjes dat je dan moest gaan raden. Nou ja, een beetje gebaseerd op alle spelletjes die er waren. Dat je moest gaan raden welk nummer het was. En dan kon je dan dingetjes mee winnen en zo. Was heel leuk.
0: En hoe konden luisteraars daarop reageren dan?
1: Dat was gewoon een online platform waar mensen dan op gewoon...
0: Dus dat was live ook? Dat gebeurde ook live?
1: Het gebeurde allemaal live inderdaad. Ja, je zag altijd hoeveel luisteraars je had. Het was ergens altijd tussen de 150 en de 450.
0: Okay. Ja.
1: En ik weet dus toevallig misschien ook wel een leuke anekdote. Ik maakte toen op een gegeven moment radio met een vriend van me. Die dan heel erg aan de andere kant van het land woonde. En ik weet dus dat mijn stiefvader luistert. Want die appte mij net dus hoi Onno. En toen hebben we een keer hem gebeld. En toen deden we net alsof hij op een of andere dating site stond. En
0: je stiefvader?
1: Mijn stiefvader inderdaad. Oeh. Live in de uitzending. En toen dat vond hij zelf op dat moment heel niet leuk. Nu kunnen we er heel erg goed om lachen. Maar toen hebben we dus net alsof gedaan dat we hem vanuit een dating site aan het bellen waren waar zijn nummer op stond. Nou ja, je doet soms wat rare dingen als je 14
0: bent. Dat zijn de grenzen in je hoofd nog niet allemaal.
1: Die daar niet zo...
0: Niet bewust van.
1: Dat is leuk als je met z'n tweeën op de slaapkamer zit en je belt je stiefvader. Niet zo leuk als er 500 mensen meeluisteren. Maar nu is het mooi verhaal.
0: En daar heb je nog een opname van bewaard gehouden?
1: Die opname hebben we nog wel, inderdaad. Dus mocht die een beetje vervelend worden, dan heb ik die opname nog. Nee hoor, grapje.
0: Mooie anekdote. En een mooie tijd. Dus wie weet, in de toekomst, wij zoeken nog mensen hier bij de radio.
1: Nou, ik zei al, als ik niet meer tijd heb, dan vind ik dit wel een leuk radioduo, Henk. Dan,
0: Nou, wie weet wat er nog eens van komt als je wat meer ruimte krijgt.
1: Precies.
0: In welke vorm dan ook.
1: Mooi,
0: Die top 3, ik gaf het net aan. Is het echt een top 3 of is het, had het ook in een andere volgorde kunnen zijn?
1: Het had ook een andere volgorde kunnen zijn. En zoals ik net zei, ik probeer altijd een beetje een verhaal te vertellen met muziek.
0: Mm-hmm.
1: En een beetje een thematiek. Hè. Het thema is wat hier is natuurlijk een beetje het leven van deze verschillende nummers die ik gekozen heb. En het volgende nummer gaat eigenlijk een beetje over het leven en een beetje over de dood. Want het heet Dead Boys van Sam Fender. En dat heeft hij geschreven eigenlijk nadat hij een hele dierbare vriend van hem verloren is.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat heel erg over, je hebt tegenwoordig natuurlijk de menno-sfeer en dat je daarin getrokken wordt en dat jongens niet over hun gevoelens kunnen praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt ook ergens het nummer, onze cultuur is, heb je problemen, dan ga je gewoon alcohol drinken. En je praat er eigenlijk niet over. En daar vraagt hij met het nummer eigenlijk aandacht voor. Ook omdat dat misschien wel een van de redenen is dat die dierbare vriend van hem overleden is.
0: Ja.
1: Nou, en in deze tijd waarin dat ook toeneemt en waarin we steeds meer die menno-sfeer zien opkomen, vind ik het heel mooi om dit nummer zo te laten horen.
0: Ja, die ook met die ziel... Ik zocht ook even wat achtergronden bij dit nummer. Mm. En ik las inderdaad dit op internet, wat jij nu net zegt. Was een debuut-cd.
1: Klopt, ja. In 2008.
0: Knap om dan al zo'n nummer te schrijven, maar ik schrok heel erg van dat in het Verenigd Koninkrijk de grootste moordenaar zelfmoord is voor mannen jonger dan 45 jaar.
1: Ja, en heel de Europese Unie staat overigens
0: meer
1: zo,
0: dan kanker of verkeersongevallen.
1: Ja.
0: Weet je om hoeveel mannen per week het gaat?
1: Dat weet ik niet, maar
0: ik schrok ervan. 84.
1: 84, dat verbaast me niks, maar het is heel veel. Ja. Maar des te mooier dat hij met dit nummer echt wel... En het is ook gewoon echt een mooi goed nummer om naar te luisteren. Daar aandacht voor vraagt.
0: Ja. Of het wat oplevert.
1: Dat weet je nooit. Maar wij hebben het in ieder geval over nu. Dus heeft iets opgeleverd.
0: Het is even op de kaart gezet.
1: Ja, precies.
0: En mocht jij luisteren nu en ook dat soort nare gedachten hebben... daar is 113 voor.
1: 100%.
0: Bel daar vooral heen of chat of kijk even op internet.
1: Goed dat je het zegt, ja.

0: Sam Fender was dat met Dead Boys.
1: Ja, we hadden ze even omgedraaid.
0: Ja, we hebben iets. Ja. We hebben niet opgelet.
1: We hebben niet opgelet.
0: Vertel.
1: Wil je dan over het andere? Ja, nee, we waren zo met de laatste twee nummers bezig, denk ik. Dat we even, en dat is natuurlijk niet. Murphy de Sons gaat ons zo meteen opbellen dat ze dat niet leuk vinden, denk ik. Dat
0: we ja, die even, krijgen we zo boos. Die telefoon, krijgen we zo boos de opzeggingen van het lidmaatschap.
1: Zeker, dat soort dingen inderdaad. Want die zijn we even vergeten.
0: Maar inderdaad. De goede luisteraar heeft wel in de gaten dat daar Mumford & Sons nog tussen zat met Hopeless Wanderer.
1: Zeker, ook een heel mooi nummer inderdaad. En die eigenlijk gaat over aan de ene kant. Heel erg veel vrijheid willen, maar aan de andere kant je dan eenzaam voelen en ook ergens bij willen horen. Dus een beetje die tweestrijd, die innerlijke tweestrijd van vrijheid en ergens bij willen horen, dat gaat eigenlijk, daar gaat...
0: Heb jij dat gehad, over. Die tweestrijd, toen je jong was?
1: Ja, nou ja, niet. Ik heb met mijn vrienden, zo heb ik altijd heel erg fijn gehad. Familie was iets, hele fijne, zeg maar, echte familie, maar we hadden niet echt een andere familie, dus dat was misschien wel een gemis.
0: Mm-hmm.
1: Maar nee, niet zozeer echt zoals in het nummer beschreven wordt, denk ik.
0: Nee. Je had wel een vriendengroep waar je mee terecht kon, ook als het wat moeilijker met je ging,
1: zeker.
0: Om het even zo te zeggen.
1: 100%, ja.
0: Een lol maken is natuurlijk makkelijk, maar ook, die andere kant.
1: Ja, zo eigenlijk dat is weer een link met Dead Boys inderdaad, van je kunt wel gaan drinken en alleen lol maken, maar soms is het ook goed om even diepe goede gesprekken te hebben.
0: Ja. Oh, mooi dat je dat toen al had.
1: Zeker.
0: We zijn dus, ik kijk even op de klok, we hebben niet zoveel tijd meer, aangekomen bij jouw laatste plaat.
1: Zeker,
0: vertel eens.
1: Nou, dat gaat eigenlijk, we begonnen met Hometown en we eindigen met Hometown. Hometown, het begin was heel erg vrolijk en blij en jij bent mijn Hometown. En ik voel je thuis bij mij en dat soort zaken. En deze hometown hier is eigenlijk een hele depressieve hometown. Je hometown is eigenlijk eentje van depressie en je niet goed voelen en daar proberen los van te komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus een hometown kan aan de ene kant een heel vrolijke betekenis hebben. Maar als je wat minder vrolijk in het leven staat en misschien wel met depressiekant en dat soort zaken, dan is hometown misschien ook wel juist een hele plek waar je eigenlijk vandaan wil gaan. En daar gaat dit nummer wat meer specifiek over.
0: En zo zijn jouw eerste en jouw laatste nummer verbonden met elkaar.
1: Zeker,
0: hier. We horen het al op de achtergrond. 21 Pilots. Robin, mag ik jou heel erg bedanken voor je medewerking aan Mijn Dozijn. Mooie muziek.
1: Top,
0: heel anders als begin dit jaar toen je als D66 lijsttrekker hier was.
1: Top.
0: Ga je goed.
1: Jij ook. Dankjewel, Henk.
0: En nog een fijne dag.
1: Jij ook.
0: Hier is 21 Pilots nummer 1 op de lijst van Robin Palma.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
1: Een hele goede middag, welkom bij Studio C. Achter de knoppen Adrie Spekkelen. En dit programma zit boordevol met hele interessante onderwerpen. Aan het eind van het uur gaan we stilstaan bij dat het in oktober de maand van de geschiedenis is. En in het kader van die maand van de geschiedenis vindt er een bijzondere bijeenkomst plaats op woensdagmiddag 14 oktober in het kader van Lichaam en Geest. Daar ga ik over praten met de archivaris van de gemeente Ede, Rob Urban. Daarvoor komt Leonie Muiderman langs samen met Diana Fluit. Zij heeft een boek geschreven met een blinde stok de snelweg op. Een persoonlijk boek ook. Zij gaat uitleggen waarom die titel en wat er allemaal achter zit. Elevation. Dat is een groep die u waarschijnlijk helemaal niks zegt. Dat kan kloppen. Het is een Amerikaanse groep uit Los Angeles. Die wel in heel veel landen optreedt. Hoe vaak ze in Nederland opgetreden hebben, dat weet ik niet. Het is een tributeband van U2. En het bijzondere is dat daar een Nederlandse drummer deel uitmaakt van die groep. Hij is dit weekend eventjes in Nederland voor familiebezoek. En dit was de uitgelezen kans om hem even uit te nodigen. Hoe nou iemand uit Nederland in zo'n groep terechtkomt en daar ook nog wel een tributeband voor U2. Het tweede onderwerp, dat is het onderwerp dus daarvoor. Dat is een boek wat verschenen is. Het boek De Duivelsberg. En dat gaat over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Dirk Wisman heeft daar heel veel werk voor gedaan en onderzoek voor gedaan. En daar is dat boek uit voortgekomen. Hij komt daar alles over vertellen. En na de volgende plaat is Willem de Vos hier te gast. Onze verhalenverteller die hier iedere maand komt. En hij wil het vandaag hebben over heel Nederland repareert. Maar eerst nog even daartussenin. Muziek van de drie grote troubadours uit België zijn volgens mij Wans van de Velde, Rimmel van het Groenewoud en Jan de Wilde. De grootste. Jan de Wilde, hij werd vorig jaar 80 jaar en hij noemt zichzelf liedjesmaker. En in dit liedje uit 1990 vond hij dat hij lang genoeg beleefd was geweest. En hij ging dus los op diverse wezens.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Welkom. Iedere maand ben je hier te gast met een verhaal. En we hadden eerder deze week even contact met

0: Uit de voorbereiding op dit programma. Het wordt je eerst een ander onderwerp en later kwam je daar weer op terug, Willem. Hè?
1: Ja, weet je, elke dag is een thema. Elke
0: ja, dat
1: week
0: klopt.
1: Is een thema. Het is vandaag geloof ik coming out day. Het is ook de dag van...
0: Ja, morgen geloof ik. Oh, gisteren op de scholen en zondag ja, officieel internationaal, zeg maar. Ja.
1: En de dag van de daklozen. Maar ik denk, kijk even vooruit, volgende week is de week van het repareren.
0: Ja.
1: Heel Nederland repareert.
0: Kan je iets dichter bij de microfoon? Hè?
1: Heel Nederland repareert. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is ook een mooi thema en er zijn prachtige verhalen over.
0: Ja, ja.
1: En er is ook veel aandacht voor nodig.
0: Dus ja, en voor repareren hebben we gelukkig tegenwoordig ook repaircafés, hè, waar je terecht
1: en
0: kan met spullen.
1: Wet.
0: Ook heel...
1: Oh, zelfs een wet ja, die fabrikanten verplicht om dingen reparabel te maken.
0: In dat werd tijd, hè?
1: Dicht te lijmen.
0: Ja, ja, ja, ja. En komt dat ook in jouw verhaal straks naar voren, dit aspect?
1: Nou, dat gaat vooral over het vakmanschap van mensen die kunnen repareren en in hoeverre dat gewaardeerd wordt.
0: Oké, nou, we gaan luisteren.
1: Eén uit de oude doos. Henry Ford, dus de man van de A-Ford en de T-Ford, die verdiende een vermogen met het aan de lopende band, letterlijk aan de lopende band, produceren van auto's. En toch stond hij bekend als een man die enorm op zijn centen zat. Op een keer was een belangrijke machine in de Ford-fabriek kapot. De technici van Ford zelf konden de oorzaak van het mankement niet vinden. Ford belde ten einde raad een externe technicus. Die keek 5 minuten naar de machine, zette met een krijtje een kruis op een bepaald onderdeel en hij zei, als je dat onderdeel vervangt, dan doet hij het weer. De man bleek gelijk te hebben. Maar Henry Ford schrok enorm van de nota die de man stuurde van $10,000. Ford belde meteen op. Die nota kan nooit kloppen, brieste hij. Je bent hooguit 10 minuten binnen geweest. Ik eis een specificatie. En die kwam een paar dagen later met de post en daar stond op arbeidsloon $5. Wetend waar het kruisje moet staan, $9,995. Nou, een beetje vergelijkbaar, maar ook wel van een andere orde, is het verhaal over de slotenmaker. De slotenmaker deed er in het begin meer dan een uur over om een slot open te krijgen of het te vervangen. Het kostte hem veel moeite en veel kracht en in de meeste gevallen bleef de deur ook niet heel. Toch betaalden zijn klanten hem graag de gevraagde €70. Met meestal nog een fooi daarbovenop vanwege de zware inspanningen. Maar in de loop van de tijd groeide zijn ervaring en werd hij er steeds handiger in. Op het laatst had hij nog maar 10 minuten of een kwartier nodig om de klus te klaren en bleef de deur gewoon heel. En wat was daarvan het gevolg? De fooien werden steeds kleiner en de mensen maakten steeds heftiger bezwaar tegen een rekening van €70 voor slechts 10 minuten werk.
0: Ja. Wat ja, kunnen we daarvan leren, hè?
1: Dat je vakmanschap moet bewieroken en moet eren. In plaats van te denken van, nou, dat doet hij met 2 vingers in de neus, dus waarom zou ik er zoveel voor betalen?
0: Ja.
1: Als je zelf niet kunt.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dat wordt volgens mij, gebeurt ook steeds meer, dat vakmanschap meer beloond en gewaardeerd wordt, toch?
1: Ja. Wat toch heel veel, nog steeds heel veel aandacht uitgaat naar wat we met ons brein allemaal ja, kunnen. Mensen die ja, wetenschappelijk opgeleid ja, zijn of HBO opgeleid zijn. Ook belangrijk. Maar zonder al die steunpilaren die zorgen dat de apparaten werken.
0: Nou, daar kun je essentieel,
1: ook,
0: denk ik.
1: Kun je ook de studio hier niet runnen.
0: Ja, dat was het, Willem.
1: Voor deze technicus bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Zonder hem zouden we geen uitzending. Mag ik je bedanken weer, Willem, voor iets waar we weer over na kunnen denken, denk ik ook. En wij gaan verder met de volgende plaat. Ik neem je graag mee naar Brazilië voor een lied in carnavalsfeer met een diepere bedoeling. Ik heb het over de zanger Caetano Veloso, die Al Ilie schreef met inspiratie vanuit zijn toen 9-jarige zoon. Het nummer is een ode aan de schoonheid, waardigheid en vreugde van de zwarte gemeenschap en het werk van de zogenaamde Afro-Braziliaanse blok. En de herhaling in dit liedje hoort het zo, die prijst de schoonheid van het bestaan en de kracht van deze culturele beweging.
2: Okay.

0: Koken.
1: Oktober is de maand van de geschiedenis. En het thema is lichaam en geest. Nou, daar heeft het volgende onderwerp niet zo heel veel mee te maken, denk ik. Maar dat ga ik zo overleggen. Maar wel geschiedenis. Geschiedenis van onze omgeving. Ik heb het dan over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Daar is een boek over verschenen. Het boek heet Duivelsberg. En het is geschreven door Dirk Wisman. Die zit bij me. Fijn dat u naar de studio kon komen, meneer Wisman.
2: Fijn dat ik hier kan zijn. Dank u wel.
1: Ja, want er is heel veel over te vertellen. Ik denk dat we wel een uur zouden kunnen vullen.
2: Nou, dagen, denk ik.
1: Ja. Voordat we op dat boek ingaan, wie is Dirk Wisman?
2: Dirk Wisman, geboren in 1966. Actief geweest bij Defensie. Ja. Bij het Korps Mariniers. Daarna in het bedrijfsleven. En in 2018 als schrijver, als hobby, ook aan de slag.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik zag ook nog op de website dat u MSS Defense, dat u daar de oprichter van bent. Wat is dat voor organisatie?
2: MSS Defense is een solution provider. En wij leveren allerlei oplossingen voor defensie in binnen- en buitenland.
1: Oplossingen voor defensie?
2: Dat kunnen producten zijn, dat kunnen systemen zijn.
1: En bent u dan intermediair naar fabrikanten die die spullen leveren?
2: Wij zijn ook distributeur. Dus wij zorgen ook zeg maar dat materialen van de fabrikant naar de eindgebruiker.
1: Maar er is toch rechtstreeks contact tussen defensie en de fabrikanten? Wat is dan de rol van
2: niet
1: jullie?
2: Wij hebben zeg maar ook de vakkennis. Dus we hebben aan de ene kant hebben we kennis van de aanvragen van de defensiedomein. Aan de andere kant hebben wij kennis van wat de markt te bieden heeft. En daar zijn wij dus de intermediair.
1: Heel actueel, denk ik.
2: Wat zegt u?
1: Heel actueel is
2: absoluut,
1: dat.
2: Absoluut.
1: Maar daar gaan we nu verder niet op in, want u zit hier voor wat anders. Sinds 2019 doet u intensief onderzoek naar de gevechten die plaatsvonden in Rhenen bij de Grebbeberg. Waar komt die fascinatie uit voort?
2: Dat komt omdat de broer van mijn opa daar is gesneuveld. En dat was een verhaal in de familie wat als kleine jongen een beetje langs jou heen gaat.
1: Ja.
2: Maar op een familiebijeenkomst hoorde ik dat mijn overgrootmoeder tot aan haar dood zeg maar niet heeft kunnen leven met de zijn dood. En dacht dat hij dus ook in krijgsgevangenschap was verdwenen, et cetera, et cetera. En toen was ik eigenlijk getriggerd om te kijken wat er echt aan de hand was. En toen was al snel het hoofdstuk over mijn oom Wim.
1: Ja.
2: De broer van mijn opa geschreven. Nou, het ene hoofdstuk was klaar. Het tweede hoofdstuk, ja. En langzamerhand ontstaat er dan een boek.
1: En word je dan gegrepen door het verhaal?
2: Absoluut.
1: Hoe gebeurt zoiets?
2: Absoluut.
1: En wat zijn dan de bronnen voor het boek wat u geschreven hebt?
2: Nou, de bronnen zijn legio. Er is zeer veel onderzoek gedaan naar de Grebbebergen. Omdat de legerleiding daar toch lafheid zag en daar uitgebreid onderzoek naar deed.
1: Ja.
2: En er zijn dus duizenden documenten over de strijd bij de Grebbeberg. Die zijn online beschikbaar. En dat is een uitermate grote bron van allerlei materiaal dat ik gebruik heb voor mijn boek.
1: Mm-hmm. Ik las op uw website dat het op een gegeven moment dat u het haast voelde als een soort chaos door de hoeveelheid informatie die er was. Hoe krijg je daar dan ordening in? Vraag ik me af.
2: Ja, door het te lezen en door toch zeg maar het ene document met het andere te verbinden, naar de dwarsverbanden te kijken.
1: Een soort puzzel is het dan?
2: Het is
1: die
2: een absolute puzzel. Ja? Absolute puzzel. Er is daar toch in een aantal dagen is daar zo waanzinnig veel gebeurd.
1: Want het boek gaat maar over 4 dagen toch, of niet? Begreep ik?
2: Het gaat uiteindelijk over 4 dagen. En zeg maar met een focus op 2 dagen. De echte strijd op de Grebbeberg is van zaterdagochtend tot maandagochtend. Dus een dikke 48 uur. Ja, en in die 48 uur is er onnoemelijk veel gebeurd. Het was één grote chaos op een relatief kleine oppervlakte in een relatief beperkte tijd.
1: Nou zijn er al veel boeken over geschreven, over wat er toen gebeurd is.
2: Dat klopt.
1: Toch ontbrak er iets aan waardoor u dacht, ik ga daar weer een boek over schrijven.
2: Ja, dat klopt. De meeste boeken, die zijn als je naar het militaire niveau gaat kijken, geschreven op compagniesniveau, op bataljonsniveau. Iedereen kent de verhalen van majoor Jacometti, van majoor Landsaat, noem maar op. Maar de verhalen van de enkele man,
1: mm-hmm.
2: van de dienstplichtige Vaandrig, van de dienstplichtige sergeant die daar gevochten hebben. Ja, die ontbraken wat mij betreft. En ik heb vanuit hun perspectief een chronologisch en geografisch logisch verhaal proberen te schrijven.
1: Dus chronologisch is in de tijd en geografisch is de plek waar het plaatsvond op de Grebbeberg, zeg maar.
2: Dus zeg maar, mijn boek volgt zeg maar van oost naar west alle belangrijke gevechten.
1: Gedurende vier dagen. Ongelooflijk. Ja. Nou heb ik begrepen, u hebt dagboeken gebruikt, u hebt verslagen gebruikt en uiteindelijk 31 verhalen in die volgorde die u net aangaf gebruikt. Welk persoonlijk verhaal of verslag heeft het meest indruk op u gemaakt en waarom?
2: Ja, ik denk toch het verhaal van de luitenant Niemands Verdriet. Daar zijn toch wel dingen over te vermelden. Hij zit op het Hoornwerk. Die levert daar toch een interessante strijd. En het meest aangrijpende is dat hij zeg maar als enige al tijdens de Tweede Wereldoorlog gestraft is voor het feit dat hij zeg maar laf zou zijn geweest. Dus hij is zeg maar in de Tweede Wereldoorlog is hij in staat van beschuldiging gesteld en is hij ook zeg maar gestraft
1: op welke manier?
2: Voor lafheid.
1: Is hij gestraft?
2: Hij heeft 1 jaar celstraf gekregen.
1: Tijdens de oorlog,
2: ja. Ja.
1: En u geeft in het boek aan dat dat toch iets anders is, dat verhaal?
2: Nou, dit is natuurlijk dat we destijds werden met de maat van toen gemeten. En nu meten we met de mate van nu. Mm-hmm. En ook met de informatie van nu.
1: Ja. Ja,
2: en dan wordt het toch zeg maar anders gekeken tegen incidenten die toen als volledig normaal werden beschouwd. Hè, want destijds... Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld de executie van sergeant Meijer. Ja, dat gebeurt niet volgens het oorlogsrecht van destijds. Hè, maar ook niet volgens de normen en waarden van vandaag. Er zijn toch hele aparte gevallen. En als je erin gaat verdiepen, is eigenlijk de strijd bij de Grebbeberg is een opeenschakeling van allerlei aparte, noemenswaardige
1: situaties. Er zijn situaties. Ook een aantal mensen door eigen vuur overleden, las ik.
2: Klopt. Daar gaat een tweede boek van mij over, Eigen Vuur. En in de oorlog is het zo dat er altijd eigen vuur is. Hè. Dat noemen we vandaag blue on blue. En dat gebeurt, hè, dat is in Afghanistan gebeurd. En dat gebeurt normaliter per ongeluk. Ja, maar in de Grebbeberg is er sprake van eigen vuur op bevel.
1: Is dat dan gebeurd na die 4 dagen in mei?
2: Nee, tijdens de 4 dagen.
1: Maar waarom heeft u dat niet in dit boek dan meegenomen?
2: Dat staat er wel in. Een aantal incidenten staan daarin.
1: Ja.
2: Maar dat onderwerp aan zich is dusdanig veelomvattend en belangrijk dat daar een eigen boek over geschreven wordt.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, want we hebben het dan niet over 10 mensen of over 20 mensen. Maar zeg maar in mijn boek Eigen Vuur toon ik min of meer aan dat 1 op de 4 of 1 op de 5 gesneuveld zijn door eigen vuur. En ook door bewust eigen vuur, dus op commando.
1: 1 op de 4?
2: 1 op de 4.
1: Van de
2: 400.
1: 400.
2: He, en dan is zeg maar het bevel.
1: 100 mensen. Ik schrik even van dit aantal.
2: En het staat ook zwart op wit, de bevelen.
1: Ja.
2: Hij die zich terugtrekt, stelt zich bloot aan doodgeschoten te worden.
1: Ja.
2: Dus de mannen die zich wilden overgeven of wilden terugtrekken, daar werd bewust vuur op uitgebracht.
1: Daar gaat een nieuw boek van verschijnen. Ja. Ik kijk op de klok. Helaas, meneer Wisman, onze tijd is alweer voorbij. Ik vind het heel jammer, maar we hebben in grote lijnen even wat dingen hierin behandeld. Duivelsberg is het boek waar we het over gehad hebben.
2: Ja.
1: Is nog verkrijgbaar gewoon in de boekhandel. Als dat nieuwe boek verschijnt, dan zouden we u graag weer in de uitzending willen hebben om daarover te praten met u.
2: Nou, fantastisch. Ik kom graag.
1: Heel graag. Mag ik u hartelijk danken en graag tot een andere keer. Dus
2: graag gedaan. Tot ziens.

0: Ja, dit was een heel bijzonder liedje wat je hoorde. België, ja, in het eerste nummer stond ik er ook al bij stil. Die kent heel bekende leuke bandjes. Leave a Light On is een bekende single van de post-rock band Marble Sounds, uitgebracht in 2013. Het melancholische nummer is hun grootste hit. En de tekst van het nummer gebruikt nacht en een klein lichtje als metafoor voor een relatie die stroef loopt. En hoewel de zanger zingt dat hij een lichtje aan kan laten voor de ander, realiseren beide partners zich gaandeweg dat een klein lichtpuntje niet genoeg is om de relatieproblemen volledig te laten verdwijnen. En het duet aan het eind benadrukt dat ze allebei aan zullen moeten werken aan die relatie. En daarmee zijn we aangekomen bij het volgende onderwerp.
1: Studio C Muziek.
0: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Ja. Ingmar Aalhoff zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik.
1: Familiebezoek.
0: Ja, een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nou zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, ja precies, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website.
1: Klopt,
0: waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Of? Ja, van mijn ouders ook. Van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze hem eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend. En die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles met een Duitse Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee.
1: En we zouden daar voor nieuwjaar met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent.
1: Nee,
0: toch?
1: Niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers. Die nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje. Ben ik naar Los Angeles verhuisd. En daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus best
1: dat
0: wel
1: was in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut
0: hoe voelt dat?
1: Niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten. Maar dat doe ik natuurlijk
0: dat
1: niet.
0: Valt
1: zoals
0: wel mee.
1: Jan de Bont en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook niet benieuwd naar of dat
1: het
0: geval was.
1: Nee hoor, dat is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is
1: hele
0: dat?
1: Nuchtere
0: die,
1: Nederlander.
0: Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen L.A. en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja. Even met de koter spelen. En dan.
0: maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten, heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van Elevation, wat de tributeband is.
1: Ja.
0: Dus buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, mag je nou zomaar een tributeband oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tributeband
0: Want even een beetje cru gezegd, jullie varen mee op het succes van U2 en jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort
1: met
0: dingen?
1: Met auteursrechten is het zo, voor zover ik weet, dat als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: En niet als je ermee verdient door
1: live spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben. Dat mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA en dergelijke.
0: Heb je enige relatie met U2 buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Het was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt me
0: dat
1: hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: Ook, en ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Want ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge, Dallas Shu, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach, ook in de Los Angeles regio. En die stond stil en die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, LA Vision. Hij zei, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje. Ja.
0: Ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja, dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebril op en zo.
1: Ja, dat, de stoere zonnebril.
0: Het is maar een pose, hè?
1: Ja, ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas, ik kan nog veel met je willen bespreken. Maar Jorgening, maar ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Rhenen. Ik vond een beetje onduidelijk op de website hoe laat.
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, ja, dat is gewoon pauze om even wat te drinken en zo.
1: Ja, precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van
0: volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk. 27, dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aan gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van LA Vision, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bolleit in Rhenen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: Super.
0: Hartelijk dank. En wij sluiten af met een stukje van volgens mij Elevation van U2. Wat jullie hoofdnummer is eigenlijk. Hè? Daar beginnen jullie ieder optreden mee, heb ik begrepen.
1: Niet elk optreden. Ligt er een beetje. Maar we spelen het elk optreden.
0: Dank.

0: Studio C evenement.
1: Met een blindenstok de snelweg op is een persoonlijk boek geschreven door Leonie Muiderman en Dirk van der Glind. Hoe ga je verder als je leven je heeft stilgezet? Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beiden. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
2: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
1: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
1: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
2: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En ja, dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
1: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè?
2: Nee.
1: Er zit wat fictie in.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. Mm. En in dit boek heb verwerkt.
1: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
1: Ja, je leven staat volledig
2: compleet,
1: op de kop, denk ik. Hè?
2: Ja, compleet.
1: Alles moet je herijken.
2: Ja, zeker.
1: Je werk, hoe je leeft, het huis waar je woont.
2: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
2: Ja.
1: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval, aan de kapster. Als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
2: Ja.
1: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd. Dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
1: Hoe bedoel je dat? Dat dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
2: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik, ja.
1: Je bent al geen 17 meer, hè? Je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
2: Ja, dat is een hele goeie, want ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord accepteren, want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt. Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij. Ja.
2: Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
2: Ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven. Een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
2: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat ik, mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken. Om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders. Ja. Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in grotere getalen
1: en het wat breder te trekken. Niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om en zich dat, een beetje te kunnen verplaatsen.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, nou ja, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. Wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee, klopt.
2: Dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
3: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
3: Nee.
1: Dat is
3: pas later
1: gekomen.
3: Nee. Ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd.
3: Ja.
1: Toen
3: zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
3: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
2: Ja.
3: En dat liep helemaal niet goed. En ja, zo is het denk ik gestart. Dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Ja,
3: en
1: Nou ja,
3: dat hebben we inmiddels anders georganiseerd.
2: Ja.
3: Via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd. En al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
3: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
3: En niet alleen door het lezen van het boek, maar ook door de gesprekken die wij samen voeren.
1: Ja.
3: Je kunt het je niet voorstellen eigenlijk.
1: Hopelijk, Leonie, dat dat boek daar een bijdrage in levert. Je hebt een spreuk staan in je boek. In ieder van ons schuilt een held. In ieder van ons wenkt de liefde. Wat wil je daarmee aangeven?
2: Dit is vooral een hele mooie spreuk van Dirk.
1: Ja.
2: Wat ik daarmee wil zeggen is dat iedereen, we hebben allemaal liefde in ons. En kijk alsjeblieft wat verder dan wat je ziet. Wees nieuwsgierig naar elkaar en wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt, want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
2: Dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
2: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel, het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja, Nou, en dat wie wil dat niet? Ja, dat is de basis, denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of is die er al?
2: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus daar gaat ook wel iets ontstaan.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: als leuk dat je dat hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen ook?
2: Nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen,
2: recht
1: zeg
2: te doen.
1: Maar.
2: Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
2: Dank je wel.

In 1978 kwam het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Toto uit. En dit instrumentale nummer, Charles Anthem, is de allereerste track van dat debuutalbum dat de band direct op de kaart zette.

0: Radio C Geschiedenis.
1: Oktober, dat is de maand van de geschiedenis en het thema dit jaar is lichaam en geest. En het historisch Café Ede, dat gebeurt op woensdagmiddag 14 oktober, staat stil bij dit thema met 3 lezingen. En daar ga ik praten nu over met Rob Urban, de gemeentearchivaris, want die weet hier alles van. Rob, fijn dat je even langs wilde komen.
2: Dankjewel.
1: En kon komen ook. Je bent gemeenteargivaris, wat houdt dat eigenlijk in? Even in het kort.
2: Heel kort, ik beheer de overgedragen archieven van de gemeente.
1: Ja.
2: En nou ja, wij zorgen er ook voor dat wij mooie archieven hier uit de gemeente Ede zelf bij ons onderbrengen. Zodat we die ook aan geïnteresseerden kunnen laten zien.
1: En als kind wilde je al archivaris worden? Hoe werkt nou zoiets? Dat je daarin terechtkomt?
2: Nee, vroeger heb je daar nog niet echt over nagedacht.
1: Nee,
2: dat is pas later gekomen.
1: Ja, ja.
2: Ik heb geschiedenis gestudeerd.
1: Oh, ja.
2: En vervolgens dacht ik van, wat wil ik nou verder? En toen heb ik vervolgens archiefwetenschappen in Amsterdam gestudeerd. En nou ja, toen
1: uiteindelijk hier terechtgekomen. Ik ben er nooit geweest. Is dat groot, dat gemeentearchief in Ede?
2: Het is redelijk groot. Er zijn natuurlijk veel grotere gemeentearchieven of regionale
1: Tuurlijk, Amsterdam.
2: Ja, of het Gelders.
1: Ben je er wel eens geweest trouwens?
2: Ja.
1: Is dat indrukwekkend?
2: Het is allemaal heel groot. Nationaal Archief in Den Haag bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: dat is heel erg indrukwekkend.
1: Ja.
2: Dus,
1: en is het gemeentearchief voor iedereen toegankelijk?
2: Ja, het is voor iedereen toegankelijk. Het is,
1: dus je kan daar gewoon heen of tijdens, een afspraak maken?
2: Tijdens bezoektijden kun je er gewoon naartoe.
1: Ja.
2: Anders is natuurlijk om een afspraak te maken om aan te geven wat je precies zoekt. En dan,
1: zoek jij dat op of je collega uit de grote kast? En
2: mijn collega's.
1: Moeten we handschoentjes aandoen?
2: Je hoeft geen handschoentjes aan.
1: Oh, dat hoeft niet.
2: Ja. Nee.
1: Ook niet voor hele oude stukken van eeuwen oud.
2: Je krijgt ook niet alles te zien natuurlijk.
1: Oh.
2: Hele oude stukken die blijven gewoon.
1: Maar misschien is er al een gedeelte gedigitaliseerd, zodat je het via internet kan vinden.
2: Er zijn ook aardig wat archieven al gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld het oorlogsarchief wat we hebben is helemaal gedigitaliseerd.
1: Kijk aan.
2: En er zijn ook andere stukken die wij ook al hebben gedigitaliseerd.
1: We gaan naar 14 oktober op. Ja. Dan vindt het volgens het historisch café plaats in het gemeentearchief. Dus 3 lezingen zijn er die middag. Die zullen het Edese verleden rond dit thema van verschillende kanten belichten. Is er veel informatie te vinden ook over dit thema in het archief?
2: Er is zeker veel informatie over te vinden in het archief.
1: Ik las ook herstellingsoord voor rustbehoevende ambtenaren hebben we in Ede gehad. Het HORA.
2: Klopt.
1: Ik kende de naam HORA wel, maar ik wist niet dat dit de afkorting was. Dat is lezing 1 hè, van Peter van Beek die daarover gaat.
2: Peter van Beek is oud archivaris van de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En hij heeft een heel groot dik boek geschreven over de geschiedenis van de gemeente Ede.
1: Oh,
2: en daar is één onderwerp. Is dus,
1: dus dan weet hij er ook heel veel van.
2: Hij weet er zeker veel van.
1: Hij is jouw vorige collega, je ex-collega.
2: Hij is nog steeds werkzaam voor de gemeente.
1: De tweede lezing is Verborgen Wedstrijd. Dat is de geschiedenis van het Edese voetbal. En dan neemt Jan Randewijk ons mee. Hè?
2: Klopt. Hij gaat dieper in op de verborgen wedstrijden die voetballers spelen. Dan moet je rekening houden met wat gebeurt er met een voetballer als hij een hele belangrijke penalty mist. Hoe werkt dat door in zijn geest?
1: Geest.
2: Ja, of wat kun je leren van het voetbal? Het is niet altijd winnen, je kunt ook verliezen. Dus het kan je ook iets brengen. En daar gaat.
1: En dan gerelateerd naar clubs hier in Ede?
2: Met name ook clubs, maar ook gewoon voetballers zelf. Bijvoorbeeld denk aan Marco van Basten, die op jonge leeftijd, 28 als ik het goed heb, heeft moeten stoppen.
1: Ja.
2: Ook omdat zijn lichaam het niet meer aankon, omdat hij helemaal kapot geschopt is.
1: En wat doet dat met je? Oh, dus de hele verdieping daarbij.
2: Ja, maar ook mensen hier uit Ede, voetballers.
1: Die komen ook aan de orde
2: als
1: in die
2: het goed
1: lezing.
2: Is, komt er ook,
1: Lezing 3. Onbegrepen in stilte de opkomst van psychiatrische hulpverlening aan doven. Nou, die geschiedenis kennen we natuurlijk. Die is actueel met de Riethorst en de Gelderhorst in Ede.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Maar wat is daarover te vertellen, vraag ik me af.
2: Daar is heel veel over te vertellen.
1: Ja? Oké. Okay.
2: Peter, die neemt ons daar dieper op in. En die gaat het met name hebben over de psychiatrie. En hoe dat tot stand kwam. Omdat voor doven voor die tijd heel weinig meer werd gedaan. Er werd weinig onderzoek naar gedaan. Ze werden eigenlijk weggezet, om het zo maar te zeggen, de doven.
1: Nou, klinkt heel interessant.
2: Is ook heel interessant.
1: Tot slot, het historisch café is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe moeten we ons aanmelden?
2: Er zijn nog plaatsen vrij en je kunt je aanmelden via gemeentearchief. gemeentearchief@ede.nl.
1: Gemeentearchief@ede.nl. Mag ik heel erg bedanken, Rob, voor deze toelichting. Komt dat allemaal? Vindt dus plaats woensdagmiddag, hè?
2: Ja.
1: 14 oktober tussen 16:30 en 17:00. En de start van de inloop is 15:00.
2: Klopt helemaal.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: En je hoort de laatste minuten Bok Espok. Een van de meest bekende en iconische composities van de Baskische Trexita. Speler en muzikant Kepa Junkera. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste minuut van Studio C vandaag, die helemaal vol zat, zoals u merkte. Ik wens u nog een hele fijne dag. Graag tot een andere keer bij Studio C. Ik dank Adrie Spekle voor de techniek. Volgende week zit hier in dit programma mijn collega Ruben Landman. Tot een andere keer.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Wat dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden.

0: telefoon, maar dat gaat waarschijnlijk geregeld worden, denk ik. Welkom bij Appassionata. Ja, daar is die jaargang 5, aflevering 240. Starring op techniek Peter Hoverstad.
1: Goedenavond.
0: De komende twee weken staan we stil bij de meest herkenbare en populaire filmmuziek. Met vanavond aandacht voor de klassieke composities. Hoor een paar noten en je bent weer terug in de filmzaal, genietend van de eerste keer dat je die film zag. En om dat gevoel te optimaliseren vermelden we zoveel mogelijk achteraf waar je naar hebt geluisterd. Dus laat het grote raden beginnen.

0: Het is 1981. En deze jongen heeft in de zomervakantie 3 keer over naar de Reehorst gefietst. Om deze film te zien. Het is absoluut mijn favoriete film aller tijden. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Mocht je hem nog niet herkend hebben. Met Harrison Ford in de hoofdrol als archeoloog / avonturier. En het opent, lieve luisteraars, een hele bijzondere aflevering van Appassionata. Een tweeluik, dat betekent dat we deze woensdag ermee bezig zijn, maar volgende week woensdag ook. Met de mooiste, meest herkenbare, legendarische en of meest bijzondere filmmuziek ever ooit. En volgende week gaan we in op de pophits die van soundtracks komen, maar vanavond gaat het om de klassieke filmcomposities. En we doen een hele bijzondere actie. De hele uitzending hebben we beroemde filmquotes verstopt uit de film waar je op dat moment de muziek van hoort. En ja, er zat er dus ook al één in het eerste nummer. Die moet je straks even terugluisteren op een of andere manier. Wie als eerste alle goede quotes, of de meeste goede quotes, mailt naar h.hendriksen@omroep1.nl, krijgt een uitnodiging om samen met Harry naar de film te gaan. En luister goed, dat is geen wedstrijd, want dat mogen wij niet doen, maar dat is gewoon een alternatief kijk- en luisteronderzoek.
1: Met een belofte. Mooi.
0: Ja. Dus ga goed voor de speaker zitten, luister, schrijf al die quotes op, stuur ze op en dan gaan wij kijken wie van jullie met mij mee mag naar de film. Peter, de vraag aan het begin van de uitzending. Ik heb er 2 eigenlijk. Ga jij nog wel eens naar de bioscoop?
1: Ja, niet vaak genoeg. Zoals ben ik de meeste. Maar de laatste keer ben ik geweest naar Indiana Jones en The Dial of Destiny.
0: Ja, dat was alweer even geleden.
1: Ben ik door mijn buurman meegenomen.
0: Ja.
1: Ik had een Elektra dingetje gedaan. En had hij voor mij, ik neem jou mee naar de film.
0: Ja.
1: Nou, leuk.
0: Ja, ik ben naar de Odyssey geweest. Dat was in mijn vakantie. En dat was ook echt dat ik zoiets had van, ik wil weer eens een keer naar de film.
1: Ja, die wil ik ook nog wel zien.
0: En dat was er eentje met pauze. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Maar daar zat nog een pauze in. Want die duurt, geloof ik, bijna 4 uur bij elkaar.
1: Ja. Nou, ik heb zeg maar Hail Mary. Die wilde ik in de bioscoop zien. Alleen toen die uitkwam, ja, helaas was ik op vakantie. Ja. Zeg ik met een grote grijns.
0: Maar ben je met me eens dat we het eigenlijk te weinig doen? Want het is eigenlijk best wel lekker voor zo'n groot scherm. Sommige films moet je gewoon op een groot scherm zien.
1: Ja, en met dat bombastische geluid. Ja. Want dat is wel heel erg mooi geluid tegenwoordig.
0: Ik ben het met je eens. Ook ik ga te weinig. Het is jammer dat je zelf de quotes niet kunt inleveren bij mij. Zodat wij met z'n tweeën naar de film kunnen.
1: Oh ja.
0: Dat mag niet dan. Hè? Maar nee, we gaan te weinig. Maar dan komt vraag 2. Als je hebt natuurlijk je favoriete film ooit, dat kan. En dat hebben wij allemaal, een lijstje van 5. Maar als we het nou hebben over filmmuziek, wat is voor jou de meest legendarische filmmuziek ooit?
1: Ja, dan moet ik toch teruggrijpen op Once Upon a Time in the West. En die is in mijn geboortejaar is die gemaakt, maar ik heb hem als klein jongetje gezien en de muziek gehoord. En het mooie is van Ennio. Die heeft
0: Morricone.
1: Ennio Morricone. Maar ik mag Ennio zeggen.
0: Ja.
1: Die las het script en maakte de muziek. De stappen van de hoofdpersonen, bijpersonen, allemaal. En voordat ook maar 1 scène was opgenomen. Ja. En het past zo enorm bij de film. Dat het is fantastisch.
0: Gaaf, hè? Ja. Je had hem in de uitzending met je vader. Had je hem zitten ook nog vanuit die film.
1: Ja, de man met de harmonica. Maar dan de hele aanloopversie daarvan.
0: Ja.
1: Zeg maar de zachte harmonica die begint.
0: Ja, als ik zelf moet kiezen de meest legendarische filmmuziek ooit, dan kies ik voor de soundtrack van Jesus Christ Superstar. Maar dat komt omdat ik ook een heel groot fan ben van die rockopera.
1: Ja.
0: Lieve luisteraars, we gaan naar een sterrenstelsel ver, heel ver hier vandaan. En eens kijken hoe lang het duurt voordat u deze herkent.

Bam. Lieve luisteraars, aan het begin van dit blokje hoorde u het hoofdthema van Star Wars, zoals dat terugkwam in The Empire Strikes Back. En dat werd gecomponeerd door de legendarische John Williams, die overigens ook de muziek maakte voor Indiana Jones, waar we mee begonnen. En die als composer, de maker van filmmuziek, het meeste vertegenwoordigd is vanavond. De man is gewoon een garantie voor legendarische filmmuziek. En als tweede hoorde u Gonna Fly Now uit de Rocky films met Sylvester Stallone. En dat is door Bill Conti gecomponeerd in 1976. En tot op de dag van vandaag is dat dé motiverende muziek voor in de sportschool. Luisteraars, we gaan naar de moderne klassiekers. De muziek die nu komt van Howard Shore kwam als thema terug in de originele trilogie, maar ook in de vervolgtrilogie, die zich eigenlijk afspeelde voor de eerste trilogie. Het lijkt Star Wars wel. Kruip bij de speaker van uw radio en kijk hoe lang het duurt voor u de volgende film geraden heeft. Hij begint een beetje zacht, maar ik denk dat u hem wel gaat herkennen.

0: Ja,
1: je ziet ze vliegen, hè?
0: Ja, je ziet ze vliegen, echt waar, ja. Het nummer Hedwig's Theme, ook van de veteraan John Williams, zou eigenlijk alleen voor de scènes moeten zijn waar de uil van Harry Potter in voorkomt. Die heette Hedwig. Maar het wordt dé herkenningsmelodie in alle 7 Harry Potter films. En deze zat in de allereerste al, Harry Potter and the Sorcerer's Stone uit 2001. En daarvoor hoorde u Prologue, One Ring to Rule Them All, uiteraard uit de allereerste Lord of the Rings films. Het volgende nummer, lieve luisteraars, dat kunt u kennen, dat is wel een hele mooie, van een tv-serie. Dat zou kunnen.
2: Allemaal magisch.
0: Ja, maar u zou het ook kunnen kennen van een radioprogramma wat ooit voor het onze zat. Maar wat wij zoeken, is de film.

Ja, kijk, daar is die. Twee keer een horrorfilm hoorde u met legendarische muziek. We begonnen met The Exorcist, waarvoor muziek werd gebruikt van Mike Oldfield, namelijk Tubular Bells. Het is muziek die niet specifiek voor die film geschreven is, maar het paste er wel perfect in. En het tweede nummer kwam van de hand van John Carpenter, die naast de regie ook de filmmuziek ter hand nam. De film over de seriemoordenaar Michael Myers, toen nog met een piepjonge Jamie Lee Curtis, introduceerde het begrip slasherfilm. Zoveel mogelijk gruwelijke slagpartijen als mogelijk in één film stoppen. Dan heb je dat thema wel een beetje gehad. Lieve luisteraars, we hebben nog een blokje te gaan voor het uur voorbij is. De stap van horrorfilms over dodelijke naar films over dodelijke dieren, dat wou ik zeggen, is niet zo heel erg groot. De volgende film heeft muziek die echt super zachtjes begint. Normaal gesproken zeg je, nou, dan lul je daar gewoon als DJ heel erg overheen. Maar dat vind ik nou juist uitgerekend bij dit nummer niet helemaal van toepassing. Dus zeg ik, luister goed. Ik weet zeker dat dit een van de meest herkenbare is van het eerste uur.

0: Ja, u hoorde weer twee keer over John Williams. En hij staat vanavond 7 keer maar liefst in de lijst. En het zijn allemaal ongelooflijk herkenbare melodieën. Die je direct mee terugnemen naar de film. Ik kan er niks anders eigenlijk over zeggen. We begonnen met Jaws. En Jaws begon een compleet nieuw genre in de filmwereld. Namelijk de shark flick. Er zijn nog ontelbare veel, zijn sowieso veel vervolgen gekomen op Jaws. Waaronder een 3D. De derde was volgens mij 3D. Moest je zo rood met blauw 3D. Dan heb ik het echt over uit de oertijd.
1: Dat was
0: zo'n
1: rood met blauw nog.
0: Rood-blauw brilletje.
1: Het effect was er wel, maar het was niet heel...
0: Nee, je werd er niet heel erg vrolijk van.
1: En de grote blamage natuurlijk. Nummer 4.
0: Ja.
1: Met Michael Caine erin. Een wereldacteur. En dat was toch een partijflop.
0: Ja, ze worden er niet bij. Wat ik absoluut de absolute dieptepunt vind als het gaat om sharkfilms is Sharknado.
1: Ja, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Dat is zo slecht. Dat het bijna weer goed is.
0: Nou, precies dat dus. Ja, en als tweede hoorde u Jurassic Park, waar het blokje mee eindigde. En die film zette het publiek volledig versteld met levensechte beelden van dinosauriërs. En inmiddels is de techniek daar ontzettend veel verder in. Maar toen vonden we dat, zaten we echt met een open mond te kijken hoe natuurgetrouw, voor zover, tussen aanhalingstekens, de dinosaurussen zijn weergegeven in die film. En de serie Jurassic Park is inmiddels aan haar derde trilogie begonnen. Met daarin Scarlett Johansson in de hoofdrol. De films van Jurassic Park met de onlangs overleden Sam Neill erin, dat zijn voor mij nog steeds de allerbeste.
1: Ja, ik moet toch blij zijn met Scarlett Johansson, hoor.
0: Ja, omdat je graag naar de kijkt.
1: Dat is ook zo. Ik wil ook luisteren, dus ook naar acteerprestaties.
0: Ja, dat betekent, lieve luisteraars, dat we best wel een eindje onderweg zijn in het eerste uur. Straks hebben we nog een heel tweede uur met allemaal hele herkenbare, klassiek getinte filmmuziek. Maar mocht u nou de aankondiging aan het begin gemist hebben, dan ga ik hem nog een keer doen. In alle nummers die wij vanavond draaien, of in ieder geval bijna alle nummers. Ik zeg erbij, er zijn er een paar, daar zit hij niet in. Dus zoek je niet helemaal het Lablazarus. Maar het grootste deel van de nummers die u hoort vanavond zitten beroemde filmquotes verstopt. En wie als eerste al die quotes opgeschreven heeft in een mailtje. Of de meeste goede quotes mailt naar h.hendriksen@omroep1.nl. Die krijgt een uitnodiging om samen met Harry naar de film te gaan. En nogmaals, dat is geen wedstrijd, want dat mogen wij niet doen bij de radio. Maar dat is het Appassionata alternatief kijk- en luisteronderzoek.
1: Ja, dit is goed bedacht.
0: Ja,
1: ja,
0: vind ik ook. Wat ik al zei, het eerste uur zit er bijna op. Straks hebben we nog veel meer prachtige legendarische filmmuziek. Maar eerst gaan we eruit met de man wiens muziek je eigenlijk automatisch meeneemt naar het Oude Westen. We hebben dit jaar volgens mij ook een special gemaakt samen met W.J. Slaats. Muziek die leek op, want de componist mogen we wel noemen, Ennio Morricone.
1: Ja.
0: En jij noemde hem aan het begin als de meest legendarische filmmuziek die jij ooit gehoord hebt, is van Ennio Morricone.
1: Ja, dat zette iets nieuws neer door het verhaal te pakken. De hoofdpersonen eruit te halen. En, je noemde net het Hedwig's team van
0: Harry Potter.
1: Van Williams. En dat was dus eigenlijk, als Hedwig in beeld komt, dan krijgt dat. Maar dat was met Once Upon a Time in the West door Ennio Morricone. De hoofdpersoon had een riedeltje, dat was natuurlijk de Man with the Monica. Maar je had ook het kataklop van de, ik ben de naam kwijt van die acteur en personage, maar die uiteindelijk
0: de bad guy was.
1: De bad guy was en ook, uiteindelijk ook nog de hoofdpersoon geholpen heeft.
0: The Good, the Bad and the Ugly van Morricone had ook voor The Good had hij een thema.
1: Juist.
0: Voor The Bad en voor The Ugly. Die hadden alle drie hun eigen themaatje. En als ze dan in beeld kwamen, kwam dat muziekje er weer bij.
1: Ja. Maar daarom Once Upon a Time in the West. Want Claudia Cardinale had ook een eigen thema.
0: Oh, en daar worden wij nog wel eens 's nachts wakker van.
1: Heel blij van.
0: Het is Het is hele trage bioscoop. Voor de jonge mensen onder ons die luisteren, die kunnen de film waarschijnlijk denk ik niet uitzitten, omdat hij zo traag gaat. Maar wij zijn daarmee groot geworden en het was fantastische cinema. Ennio Morricone, hij zit voor zijn leven lang verbonden aan de Italiaan Sergio Leone, die de films maakte en regisseerde. En hij maakte daar steeds de muziek bij. En de man Ennio Morricone is zo legendarisch dat er nog steeds concerten georganiseerd worden met zijn filmmuziek. Hij heeft er ontzettend veel van gemaakt. Ik zeg het al, deze hoeft u niet te raden. Hier is Ennio Morricone, The Man with the Harmonica.

0: Looks like we're shy of one horse.
1: You brought too many.

0: Dit is Appassionata.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
3: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
2: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Heerlijk. De legendarische Pink Panther films met Peter Sellers als de klunzige inspecteur Clouseau. En ik heb er krom van het lachen om gelegen, durf ik te bekennen. Henry Mancini maakte dit uiterst herkenbare themamelodietje. En ook hier, lieve luisteraars, zat weer een quote in. Wie als eerste alle goede quotes of de meeste goede quotes mailt naar h.hendriksen@omroep1.nl, die krijgt een uitnodiging om samen met Harry naar de film te gaan. En lieve luisteraars, dat is geen wedstrijd. Ik kan het niet genoeg benadrukken, want dat mogen we hier niet doen. Maar het is gewoon een alternatief appassionata kijk- en luisteronderzoek. Peter, even snel, want we hebben een keivol uur voor de boeg. Maar wat is jouw allerfavorietste filmgenre?
1: Genre is denk ik wel science fiction, definitely. Ja, en dan met recente Hail Mary als eerste. En ik denk The Martian als tweede en The Blade Runners, beide, als goede derde en vierde.
0: En dus eigenlijk niet zozeer Star Wars, de wat misschien een beetje over de top is, maar echt de wat meer intelligentere sci-fi films.
1: Ja, kijk, Star Wars is zo, dan ga ik nu van even snel, maar daar haal ik even weg. Maar als je Dune hebt gelezen, dan zie je een heleboel dingen terugkomen in Star Wars. Zo nieuw was dat niet. Er zijn een aantal dingen die in basis mee zijn genomen uit Dune. En dat maakt het wat minder origineel. Ja. Dan zou ik zeggen Dune. Okay. En zeker de eerste drie films die er nu zijn. Of de derde film is onderweg. Dat is ook een fantastische. Zit ook in mijn top 10.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Mijn persoonlijke voorkeur is altijd uitgegaan. Daar moest ik er twee kiezen eigenlijk. Want ik kon niet tussen die twee kiezen. Maar fantasy. Ik vind de Dark Crystal, Labyrinth, dat soort films vind ik fantastisch. Pans Labyrinth bijvoorbeeld ook. Ja, ja, ja. Maar ook avonturenfilms, nou ja, dat heb ik al aan het begin gezegd. Indiana Jones. Luisteraars, we gaan naar de wereld van koude oorlogen, spionnen, geheime agenten. En die worden vaak voorzien van legendarische, herkenbare, maar wel enigszins korte stukjes filmmuziek.

0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee, doen we even opnieuw.
0: Want dit was een hele korte. Maar dat is... Dat is deze. Moet ik hem even opnieuw aanzetten, zie ik al.
1: Ja.
0: Maar ja, dit was deze. Your mission, should you choose to accept it. Het was maar 2 seconden.
1: Dat
0: was mij niet opgevallen.
1: Ah, kijk. Dan is alles goed gegaan. Achter elkaar hoorde u het thema van James Bond, gecomponeerd door John Barry. En die van Mission Impossible van de hand van Danny Elfman. En waar wij als publiek inmiddels reikhalzend uitzien naar het nieuws van een nieuwe James Bond, pakt Tom Cruise onverstoorbaar zijn rol als Ethan Hunt op. 8 Missions Impossible heeft hij al gemaakt. Lieve luisteraars, we gaan naar de oorlogsfilms. Ook een apart genre. En die beginnen we in Holland, waar Rogier van Otterlo verantwoordelijk was voor een van de meest herkenbare filmtunes uit Nederland. Weet u al over welke film we het hebben? Luister anders even, want dan weet u het zeker.

0: deze moet even helemaal netjes uitlopen. We begonnen dit blokje met Soldaat van Oranje, met Rutger Hauer en Jeroen Krabbé in de hoofdrollen. En de muziek van Rogier van Otterlo. En daarna was het weer de beurt aan John Williams met de prachtige, werkelijk prachtige muziek van Schindler's List.
1: Daar was ik wel stil van hoor, Harry.
0: Ja, dus de film en de muziek.
1: En beide, ja, want ja. Dat versterkt elkaar zoveel. En...
0: Het is een waanzinnig mooie film die je ook echt gezien moet hebben, vind ik. Onlangs ging die nog viral, de muziek in ieder geval, toen Jamai Lohman als gastdirigent in Maestro een kippenvel performance uit het orkest haalde met deze muziek. En voordat we naar het volgende blokje gaan, wil ik nog even één ding zeggen in het ter verdediging van mijn technicus van vanavond, Peter. Het ging in het eerste blokje even mis, maar voor uw helderheid, lieve luisteraars, dat waren nummertjes van ruim een minuut. Waarin hij ook nog eens een keertje ze moet verbinden met elkaar.
1: Er is geen excuus, Harry.
0: En een quote erin moest doen. Ik vind nog dat je het fantastisch doet, Peter. Dat wou ik even gezegd hebben.
1: Ja. Dikke vingers.
0: We gaan naar de Franse componist Francis Lai. En die heeft heel veel muziek gecomponeerd voor films en voor televisie. En zeker twee keer, in het geval van de film, was dat zo legendarisch dat ook u als luisteraar, denk ik, het zeker gaat herkennen.
1: Oh ja. Yeah.
0: We beginnen bij de eerste. Hier is die.

0: we begonnen dit blokje van twee. Francis Lee, hey, dat ruimt. We begonnen met Bilitis. Dat is een hele controversiële film uit 1977 over de liefde van twee vrouwen voor elkaar. En de muziek die Lai daarvoor componeerde, die blijft magistraal. Alhoewel ik denk dat heel veel mensen de LP gekocht hebben vanwege de hoes. Maar de muziek is echt waanzinnig goed.
1: Waarom kijk je mij nu aan?
0: Oh, sorry. 7 jaar eerder maakte Francis Lee voor de ultieme tranentrekker Love Story de wereldberoemde muziek. Met tekst erbij heet het nummer Where Do I Begin en werd het gedaan door Andy Williams. Lieve luisteraars, over liefdesthema's gesproken. Weet u uit welke beroemde filmserie het volgende stuk komt? Slash van Guns N' Roses gebruikt het stuk regelmatig om tijdens concerten zijn skills op de gitaar tentoon te spreiden. Ik zeg, raad maar.

We zijn er al. Nina Rota en Carlo Savina, die zijn verantwoordelijk voor het liefdesthema van de verder keiharde maffiafilmserie The Godfather. Maar misschien viel dat liefdesthema wel juist daarom zo op in de hele filmcyclus, omdat de rest van de film eigenlijk best wel hard is. En na The Godfather kwam de man die meerdere legendarische filmscores op zijn naam heeft staan. Blade Runner, Conquest of Paradise, Alexander, maar deze Chariots of Fire van de gelijknamige film werd denk ik wel zijn allergrootste hit. En dan hebben we het natuurlijk over de Griek Vangelis. Lieve luisteraars, we gaan naar nog een gigant van de filmmuziek. Want als John Williams de nummer 1 is, dan is denk ik Hans Zimmer ongetwijfeld de nummer 2. En ik denk dat sommigen zelfs die volgorde zullen betwisten. Er komen nu 2 films aan waar Hans Zimmer de muziek bij maakte. Ja, en u mag weer raden. Dus hier is de eerste.

0: Gentlemen.
1: Milady.
0: You will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow.
2: Hoppa. Ja, u hoorde twee films die bekend moeten zijn voor iedereen die jong van hart was. Bij het begin van de zeros, zeg maar zeggen, rond de eeuwwisseling. We begonnen met de film Gladiator. En voor die film werkte Hans Zimmer samen met Dead Can Dance zangeres Lisa Gerrard. De dame die vanwege haar bijzondere Keltische stemgeluid gevraagd is voor ongelooflijk veel soundtracks. Ik ken bijna niemand die op zoveel soundtracks van tv dan wel film heeft meegewerkt dan zij als zangeres. En de tweede track zal ook heel veel mensen direct het beeld hebben opgeroepen van Johnny Depp als de Notorious Captain Jack Sparrow. Want dat was Pirates of the Caribbean natuurlijk. En dat melodietje heeft zich vervolgens ook weer in de Disney, alle Disney Worlds en parken waar de Pirates of the Caribbean ride is, zit dat melodietje er nu ook gewoon lekker in.
3: Ja, dat is mooi. Ja. Johnny Depp is wat uit de gratie hier gekomen Disney.
2: Hij schijnt weer in onderhandeling te zijn voor het nog een deel om terug te komen.
3: Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou een mooie rechtzetting zijn, want hij is tenslotte vrijgesproken en alles zou weer bij het origineel moeten zijn.
2: Precies. En overigens komt Johnny Depp ook in de bioscopen in de kerst als Christmas Carol. Gaat hij doen. Heeft hij gedaan. Heeft hij opgenomen. Vind ik ook. Kijk ik erg naar uit.
3: Scrooge,
2: inderdaad. We gaan terug naar John Williams. En we gaan naar het superhelden genre in de film. En dan is mijn quote voor nu. Herinnert u zich deze nog? Och.

De eerste was Superman, de succesvolle reeks met Christopher Reeve als de man van staal. En wie Superman zegt, moet ook Batman zeggen. Was Superman eind jaren 70 hot and happening, eind jaren 80 was het Tim Burton's Batman. De soundtrack, Batman-motief zogezegd, van Danny Elfman is later voor vele Batman-series, games en films hergebruikt. Er wordt altijd wel ergens muzikaal naar gerefereerd. We hebben nog tijd voor een bonusronde. Komt-ie.

0: Uit 2012, een van de grootste blockbusters van de laatste jaren. Avengers met muziek van Alan Silvestri. Lieve luisteraars, zelden heb ik met een idee van mij Peter zoveel werk bezorgd als vanavond. Hij heeft alle moviequotes gemaakt en zo ook nog eens in alle nummers verwerkt als jingles. Dus Peter, bedankt voor je waanzinnige werk aan deze uitzending.
1: Ja, ik miste alleen nog één. Aan Batman.
0: Ja. Er zit een ander in, maar luister maar even terug. Want lieve luisteraars, ik zeg het nogmaals, luister voor de zekerheid nog één keer de uitzending terug. En wie het eerste alle moviequotes opstuurt naar h.hendriksen@omroep.nl, omroep1.nl, sorry, die krijgt van Harry de uitnodiging om samen naar de bioscoop te gaan. Volgende week, lieve luisteraars, gaan Marcel en ik weer naar de film, maar dit keer met de pophits uit de soundtracks. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met, ja, dat is weer een van mijn favoriete films.
1: Het is wel een lugubere, Harry.
0: Nee, dat is die eigenlijk gewoon niet.
1: Voor kinderen.
0: Ja, maar daar is het niet voor bedoeld natuurlijk.
1: Nee.
0: Het is eigenlijk een film waar de realiteit er eerst in het begin uitziet als een sprookje. En de fantasiewereld als een nachtmerrie. Maar zo halverwege de film draait zich dat om. Ja. En wordt de echte wereld de nachtmerrie. En de fantasiewereld wordt eigenlijk heel mooi. Wordt een mooie fantasiewereld. Het is ook een van de weinige films die in een taal is gesproken die niet Engels is. En die ik toch in mijn favoriete lijstje zit.
1: Ja. Ja, ik vond het echt een hele mooie film. Het is een raar soort centraal Spaans gesproken. En ik was wel over de... Ik ben dat een keer op televisie, denk ik, een keertje opgestuit. En dan schrik je wel van dat, vanuit dat kleine meisje gezien, die zelf eigenlijk helemaal niet zo heel erg schrikt, van die man met die ogen in zijn handpalmen.
0: Ja.
1: En dat was een... dat was wel een schrikbarend beeld wat ik had, maar...
0: En dat is het mooie wat hij doet in die film. Je denkt dat dat dus eigenlijk iets is waar zij heel bang voor moet zijn. Maar uiteindelijk is dat de wereld waar ze in opgenomen wordt. Het is een prachtfilm. Ik kan hem echt alleen maar aan u aanbevelen. Nog even heel snel, Peter. Als je naar een onbewoond eiland gaat, welke film op DVD gaat er absoluut mee?
1: Dat is een andere van welke...
0: Je mag er meerdere meenemen, maar welke gaat er sowieso in de tas? Het is niet de enige die je mee hoeft te nemen. Je mag er nog meer meenemen.
1: Welke er sowieso mee gaat, is denk Blade Runner.
0: Okay.
1: Die heb ik inmiddels al zo vaak gezien. En of dat nou de originele is of de 2049 uitvoering. Die gaat mee.
0: Ja, in mijn geval toch. De eerste die erin gaat is denk ik toch Indiana Jones.
1: Indiana Jones.
0: Ja, het is niet anders. Houdt u nog te goed. Die ene die we nu, waar we de uitzending mee uitgaan. Ik zeg... tot volgende week. Pas op jezelf. Pas op elkaar. Die favoriete film van mij waar we ermee uitgaan is het geniale meesterwerk van Guillermo del Toro met muziek van Javier Navet. Uit de film Pan's Labyrinth is hier Long, Long Time Ago.

0: van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

Joe Egan, Jerry Rafferty, dat was Steeler's Wheel. En met het nummer Star, ik draaide hem van een vroege Ketel LP. En ja, daar is wat bijzonders mee. Ketel's Super Hits of the Superstars, Original Hits, Original Stars, Volume 2. En ja, dat zo'n vroege Ketel LP, daar stonden niet meer dan 5-6 nummers op één kant. Kom je nou een Ketel LP bij de kringloop tegen? Eén goede raad. Als er 20 nummers op die LP staan, laat hem staan. De geluidskwaliteit is werkelijk om te janken. Dus dat is ook logisch. Wil je op een LP zoveel muziek kwijt, dan kan het niet anders aan als de kosten van de kwaliteit. Nou, genoeg gepraat over Ketel. We gaan nu over de Byrds praten. Een tijdje terug hadden we de Bob Dylan een uur lang. Bob Dylan zelf en covers van hem. En toen zei ik al, ja, er zijn heel veel muzikanten die platen van hebben gezongen die Bob Dylan geschreven zijn. Hij was hofleverancier voor de band The Byrds. En daar ga ik nu een nummer van draaien. Van de LP Sweetheart of the Rodeo. Het nummer You Ain't Going Nowhere.

weet niet of deze plaat ooit in Nederland is uitgebracht, maar is in ieder geval wel ontzettend mooi. En je moet hem gewoon even gehoord hebben. California Soul was dat van Marvin Gaye samen met Tammy Terrell. Dan zijn we toe aan Onbekend van Bekend. Dat wil zeggen een bekend nummer, maar in een onbekende uitvoering. De bekende uitvoering was in 1973 goed voor 5 weken op nummer 1 in de Veronica Top 40. En er stond ook een hele tijd hoog in de lijst. Maar deze uitvoering is het origineel van Arlo Guthrie, een Amerikaanse singer-songwriter. En het heet City of New Orleans. Wij kennen het als Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dit is het origineel.

Een sleutelhanger met minifoto van topdienersterren, die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instantpudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!

in 1972 voor goed voor een vierde plaats in de Veronica Top 40. Dat was Stay With Me van The Faces. Voor de volgende plaat blijven we gewoon in Nederland. De Amsterdamse band Zen met Hair.

0: Nee, maar wat goed was voor de eerste top 40 van de band Led Zeppelin in Nederland. Good Times, Bad Times uit 1969. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de vaste rubrieken waar ik u al voor gewaarschuwd had. Het is een radio jingle van de zeezender Radio Atlantis, een Vlaams initiatief. En ze starten op 15 juli 1973 vanaf het zendschip van Radio Caroline, de Mi Amigo. Het werd goed ontvangen in Vlaanderen en ze wilden graag dat het doorging, maar in oktober 1973 werd het huurcontract afgezegd. Dat wil niet zeggen dat dat Atlantis niet doorging, want na de aankoop van een ander schip zijn ze nog doorgegaan tot 31 augustus in 1974. Ze werkten met een Engelse en Nederlandstalige uitzendingen en deze jingle is van de Nederlandstalige uitzending en je hoort het Vlaamse er duidelijk bovenuit.
1: Atlantis is hier, op 312, dat is net halfweg, op je radioschaal. Atlantis is hier, vanaf de Janine, en vond je ons net, dan vooruit met de pret. Atlantis is hier, met de nieuwste song, of een hit van weleer, voor mevrouw of meneer. Atlantis is hier, voor jullie plezier, maar denk ook aan ons, want soms wordt het storm. Atlantis ligt hier, op de vrije Noordzee, ze zeggen piraat, maar dat is maar gepraat. Atlantis is hier, op 312, dat is net halfweg,

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond om 10 uur, maandagavond om 11 uur, vrijdagavond om 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Wilt u luisteren op een ander moment? Ga dan naar omroep1.nl, klik op de tab Radio Gemist en kijk bij het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Status Quo, Technicolor Dreams, een van hun vroege jaren 60 hits, ook in Nederland in de hitparade. Wie zegt Marianne Faithfull zegt vooral het nummer Summer Nights of As Tears Go By. Maar ze heeft ook het nummer van de mama's en de papa's gecoverd. Klinkt weer wat anders. Monday, Monday.

0: De liefhebbers, ze kennen hem vast wel, maar deze plaat van Shocking Blue haal je eigenlijk nauwelijks meer op de radio. Toch een hit in 1971, stond op de 12e plaats uiteindelijk. Shocking You is de titel en dat is natuurlijk een prachtig nummer om bijvoorbeeld een concert mee te beginnen als je heet Shocking Blue.
1: Uit de oude platendak van uw presentator.
0: Ja, dat is een bijzonder verhaal deze plaat. Het is een nummer wat ik als kind een paar seconden van had. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Een reclameplaatje van Europa Club International. Dat was een soort boekenclub. Ja, voor de mensen die dat niet meegemaakt hebben, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar die gaf een singeltje uit wat op 33 toeren moest worden gedraaid. Het heette Twee Werelden van Muziek. Op de A-kant stond allerlei klassiek spul, onder andere Maria Callas. Op de B-kant Petula Clark, maar ook een nummer van The Hollies. Carrie Ann, van dat liedje ken ik dus eigenlijk oorspronkelijk alleen een half coupletje en het refrein. Veel later kreeg het origineel. En daarom eit het mijn platenbak, maar dan wel een stukje van mijn platenbak. Carrie Ann, dit zijn The Hollies.

Otis Redding. Hij zat niet alleen on the dock of the bay, maar hij kon nogal ook wel wat aardig mooie up-tempo nummertjes zingen. Getuige ook deze plaat uit 1969, Love Man. In Nederland geen hitnotering. Nu een mooie van Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

prachtige Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma? Stuur dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een instrumentaal nummer van de band Q65. 80%. Graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hartelijk goedenavond. Mijn naam is Frits Verhoef. Ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij zit Marcel, die alles de techniek weer een goede banen zal leiden, waar ik van overtuigd ben. We beginnen met een nummer van Buddha Bar. Deze band bestaat al heel lang en heeft nog steeds een heel groot aantal vaste bewonderaars. Hier is Naturaleza.

We gaan verder met een dame die uit Amsterdam komt, maar van Turkse afkomst is. Karzu. En ze timmert al een paar jaar aan de weg met heel veel succes. Ze heeft ook op 24 Kitchen een kookprogramma dat ze presenteert uit de keuken van haar, van het restaurant van haar oom. Ik moet zeggen dat ik ben een enorme fan van haar, al heel lang. En we draaien nu Confession.

Wat een verschrikkelijk lekkere muziek is dit toch. We gaan verder met een nummer van Melody Gaudet. Deze dame heeft naar aanleiding van het uitbrengen van haar cd vanaf 2023 is op tournee gegaan waarbij ze ook een aantal Nederlandse steden aandeed. Ze treedt op 9 november op in de grote zaal van het Concertgebouw van Amsterdam. Hier is Morning Sun.

Een heerlijke rustige muziek. We gaan verder met de nummer van Emmeline. Zij brengt sinds 2018 muziek uit en met wereldwijd 52 albums, EP's en singles. Dus ze heeft wel wat gepasseerd. Hier zijn haar Memories.

Lekker veel stemmetjes dit. We gaan verder met een nummer van Samara Joy. Deze dame die bracht in 2021 haar eerste titeloze debuutalbum uit en werd gelijk gekozen door de Jazz Times als beste nieuwe artiest. Hier is Stardust.

We gaan verder met een andere grote naam. Diana Krall. Zij is 61 jaar en ze is nog steeds live en kicking. Ze heeft al 15 miljoen albums verkocht en ze is geboren in Canada en heeft een aantal kinderen. En ze is getrouwd met Elvis Costello, ook geen onbekende. Hier is Cry Me a River.

We gaan nu verder met een nummer uit mijn jeugd. Dat is niet zo lang geleden hoor, maar... Crosby, Stills, Nash & Young. Deze mensen die zijn beroemde tijdgenoten en ze speelden... Heel vaak speelden er ook heel veel mensen mee, zoals een Bob Dylan en wie nog meer. Ik was een enorme fan van. En hier is Just a Song Before I Go.

We gaan verder met een van mijn lievelingsnummers van Colin Benders, oftewel Kite Man. Hij treedt, deze hiphopartiest zet alle zalen in vuur en vlam bij zijn optredens, want hij trekt ze allemaal mee. Hier is Sorry.

Daar kan je niet bij stil blijven zitten bij dit muziekje. We gaan verder met een nummer van Madeleine Pierroux. Ze heeft een stemgeluid dat vaak vergeleken wordt met Billie Holiday. Ze houdt het langer vol dan Billie Holiday, want die is al overleden helaas. Ze is geboren in Athene, Georgia en opgegroeid in Californië. Hier is The Summer Wind.

Heerlijke zwoele stem heeft ze. We gaan verder met Liz Wright. Deze Amerikaanse jazz, R&B en gospelzangeres heeft inmiddels 4 albums op haar naam staan. Ik draai Hit the Ground.

We gaan verder met een nummer van Charles Lloyd en Norah Jones. Norah Jones werkt samen met saxofonist Charles Lloyd. En zij namen dit nummer in 2016 op. Ik moet zeggen dat Joe Cocker heeft hem ook opgenomen. Dus, You Are So Beautiful, hier komt die.

We zijn er weer gekomen aan het laatste nummer van dit uurtje. Ik hoop dat ik u vermaakt heb. Ik vond het heerlijke muziek. Trouwens, we zijn het allebei over eens dat het heerlijke muziek was. En we gaan het laatste nummer draaien. Ik wil Marcel bedanken voor de techniek. Het ging prima. En we gaan draaien van een nummer van Emily Claire Barlow. Don't Think Twice, It's Alright.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is geschoten.